0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
5: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech.
3: Wat?
4: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.

0: deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 12 en 13 juni, Legacy Festival Mol. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
1: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Yeah. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Dit is Stop!
5: Goedemorgen, we steken samen het licht aan op deze zaterdagochtend. 7 uur, Nico Bosseels.
6: Goedemorgen. De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan het bedrijf, schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag het ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
7: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
6: Vorig jaar werden er ook 10% minder Volvo-auto's verkocht. Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het leger ook 4 Iraanse drones en verschillende raketten hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen in het Midden-Oosten. En voetbal, de spelers van de Iraanse nationale ploeg hebben hun visa gekregen voor de VS voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de Iraanse spelers toestemming kregen om de VS binnen te mogen. Op 21 juni spelen de Rode Duivels tegen Iran. Het WK begint volgende week donderdag. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer en maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
4: Dit is Top! Alexander Balkens.
5: Zaterdag 6 juni vandaag, Wereldongedierte Dag. Misschien ook daarom dat ze mij hebben binnengelaten vanochtend. We gaan wakker worden met Offenbach. Top. Een hele goede morgen, welkom. Top.

Meteen goed wakker geschud van een goede start van het weekend gesproken dankzij de mannen van Offenbach en Miles Away. Zeg een heel goede morgen. Het is vandaag zaterdag 6 juni en ik moet toegeven dat het toch een beetje met kleine oogjes is. Zitten deze K3 Originals ook wel voor iets tussen. Die hebben goed geboerd, las ik gisteren nog in de krant. In totaal met Vlaanderen en Nederland samengesteld zo'n 812.000 tickets verkocht van die K3 Originals concerten. En ik heb er daar dus eentje van gekocht, hè. Want ik ben gisteren nog met een paar collega's gaan kijken. Het was precies 300 graden in die AFAS-dome in Antwerpen. Maar wel met heel veel sfeer van begin tot einde. En die sfeer, die zonnige vibes, kunnen we ook wel gebruiken op een grijze zaterdagochtend als deze. Daarom wil ik straks van jou weten wat je allemaal gaat doen dit weekend. We gaan weer samen langs de weekend check-in passeren. Eerst nog terug naar 2000 met Milk Inc. Goedemorgen. Top.

0: big and beautiful.
1: Ik ben toch wel een beetje opgelucht, moet ik zeggen. Want ik ben niet de enige met kleine oogjes vanochtend, lees ik in de Top Radio BE-app. Lieke uit Maasmechelen stuurt dat ze ook een beetje aan het uitkateren is. Van Lieke en van mij moet je dus niet al te veel meer verwachten vandaag. Maar hoe zit dat bij jou? Weekend check-in. Het is dik 7:10 op een zaterdagochtend. Je bent al wakker of misschien ben je nog wakker. Dat kan natuurlijk ook. En daar is sowieso een goede reden voor. Moet je misschien werken vandaag of studeren, want die blokperiode is ook in volle gang natuurlijk. Of heb je net hele fijne plannen en wil je gewoon alles uit dat weekend halen? Je mag inchecken met je weekendplan.

0: Net mijn derde kop koffie van de ochtend gezet. En als je meekijkt via de app van VTM Go, dan weet je ook waarom dat nodig is. Ik ben gisteravond naar een van de laatste concerten van de K3 Originals geweest in de AFAS Dome. En daarna ben ik mijn collega's ook nog blijven plakken op de Singsefor in Antwerpen. Nog een toertje in de Wild Mouse, in het Reuzenrad, even op en neer. De Churros nog naar binnen gestoken om 12:30. Het hoorde er allemaal bij. Maar het gevolg is natuurlijk wel dat ik hier met iets wat kleine oogjes sta vanochtend. Maar die zijn net groot genoeg om al die berichten te lezen in de Top Radio BE-app. Dus check ook maar nog snel even in met jouw weekendplan. Wat ben je allemaal van plan vandaag en morgen? Laat maar even weten.
1: Oeh, Bram, die gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
2: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join.

0: België.
1: En dan is het nu tijd voor Recovery.
0: Top. We make you move.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot. Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
7: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
5: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
8: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
5: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
8: Ah, ja?
5: En daardoor veel minder potten verf, hè?
8: Ah, bon?
5: Ja.
8: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
9: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals

0: tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immoscoop, man.
3: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
4: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
3: Wat bedoelde?
4: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
3: Dat zal wel.
4: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
3: Echt? Dus?
4: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gide ze even, gewoon doen.
5: Wit-wit?
6: Of net niet-wit?
7: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
7: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: daarmee is de toon voor de rest van de dag gezet. Liever Maas met Stay If You Wanna Dance.
1: Weekend check-in.
0: En mijn plannen op deze zaterdag ken je al. Straks gewoon veilig zien thuis te geraken en dan een beetje bijslapen van een iets te korte nacht vannacht. Maar ik was vooral benieuwd naar de reden waarom jij al wakker bent en naar de plannen die daarbij horen. Peter uit Olen die is al sinds 6:30 vanochtend wakker om naar de rommelmarkt te gaan. Nog voor de regen eraan komt, stuurt hij. Hannes uit Wingenen heeft er een bijzondere nachtshift op zitten in het ziekenhuis. Ook met kleine oogjes hier, stuurt hij. Mijn dochtertje had thuis haar vinger tussen de deur gestoken en mama heeft de ambulance moeten bellen. Daardoor had ik wel een bijzondere patiënt. Maar gelukkig is alles goed gekomen en mocht ze na de verzorging snel terug naar huis. Vandaag gaan we bekomen van al die emoties met een dagje Plopsaland. Lucas uit Nieuwpoort, die is dan weer aan het werk. Er moet een toren afgebroken worden in Sint-Niklaas. Ik vermoed dat het dan met alles erop en eraan is met het groot geschut, Lucas. Wesley uit Kamperhout, die is ook aan het werk. Hij is met de bus aan het rijden en Ken uit Beveren heeft nog gestuurd dat hij vandaag gaat vissen. Ik gooi mijn hengel ook uit en kijk eens wie ik opvis vanochtend. Het is Bob Sinclair.

0: Het is zaterdagochtend 6 juni met Fragma Tokus Miracle. Fijn dat je top hebt opstaan bij Jorben uit Roeselaren. Is dat tijdens de verbouwing? En straks moet ik ook nog naar een trouwfeest, stuurt hij in de Topradio BE-app. Tom uit Tongeren-Borgloon laat nog weten dat hij volgende week verlof heeft en dat de komende week dus maar volledig in het teken staat van zijn training voor een ultramarathon van 100 kilometer. 100 kilometer. Ja, en ik weet niet of u het ten volle beseft trouwens, maar we hebben er een nieuwe week van bij. De week van de voordeur, want nog nooit eerder hadden we zoveel aandacht voor onze voordeur. Waarom? Dat hoor je zo.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
5: Amai, ik proef hier precies de zon.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Oh, rosébeken.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
6: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
9: Volkswagen.

0: Ik weet niet of ze al bestaat, maar ik zou afgelopen week graag uitroepen tot de week van voordeur. Top delivery. Nog nooit eerder hadden we zoveel interesse in die voordeur als deze week. En daar zit onze koerier ook wel voor iets tussen. Die ging deze week elke ochtend op pad met een gouden tankkaart ter waarde van 1000 euro. Hij dropte die tussen 7 en 8 ergens voor een willekeurige voordeur in Vlaanderen. Maar hij belde niet aan. Dat is uiteraard wel een belangrijk detail. Je moest dus extra aandachtig naar het opluisteren als je wilde weten wanneer die levering precies gebeurd was. En dat ging op de meeste momenten best goed en op de andere momenten dan weer wat minder.
1: Wat is het eerste cijfer?
2: De 9.
1: Het tweede cijfer?
2: De 5.
1: En dan het laatste cijfer?
2: 7.
1: De koffer is open!
3: Ja! Yeah!
4: Nog 9, 8, 7, 6 en de tijd stopt.
1: Kistje is net open!
4: Raast u!
1: Open gaan.
3: 7!
1: Gaan we nog binnen de tijd?
3: 6.
1: Gaat die persoon binnen de tijd nog het pakketje open doen?
3: Ik ben zeggen als de tijd. Stop de tijd!
1: Oh, dat stopt de tijd. De tijd is om.
5: Hallo?
6: Ken je de code?
2: Ik ken de code, ja.
3: Ja, dat gaat! Ja!
0: Je hoort het, al heel erg veel mensen kunnen blij maken met zo'n gouden tankkaart ter waarde van 1000 euro. En we spelen komende week gewoon nog eens. Dus je maakt nog steeds kans op die 1000 euro aan tankbudget. Als je al ingeschreven bent voor Top Delivery, dan blijft die inschrijving gewoon geldig. En als je nog niet ingeschreven bent, dan moet je dat nog snel even in orde gaan brengen. Topradio.be, daar moet

0: Ik zei het daarnet, om iets over 7 al, het is vandaag Wereldongediertedag. Een feestdag die ze in Australië goed gaan kunnen vieren, want ik las deze week in de krant dat ze daar toch wel met een serieuze muizenplaag zitten. Tot 8000 muizen per hectare op de landbouwvelden daar. Gelukkig was er ook echt interessant nieuws deze week en dat nemen we zometeen weer op in ons collectief geheugen.
1: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Ook de volledige Top Radio playlist.

0: het collectief geheugen.
1: We moeten daarvoor terug naar begin deze week. Het was misschien chockerend voor veel mensen, maar in Antwerpen heeft een CEO van een softwarebedrijf een gigantische banner opgehangen met de tekst: ik verdien 10.000 euro bruto, omdat ze vindt dat we opener moeten zijn over ons loon. Dat gebeurt in haar bedrijf ook blijkbaar. En binnenkort misschien ook wel op de plek waar jij werkt, want vanaf volgende week gaat er een nieuwe regel in van de Europese Unie die loontransparantie verplicht. Concreet zal je dus het recht hebben om te weten wat jouw collega's minimaal en maximaal verdienen op het werk.
0: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
1: Heb je zoiets van: mijn collega's en mijn vrienden mogen weten hoeveel ik verdien? Of vind je dat eerder iets wat privé is en wat je liefst ook privé houdt, waar andere mensen niet echt zaken mee hebben? En waarom is dat dan zo? Dat mag je mij even laten weten.
0: Dit is Top.
1: Dat kan via een bericht of een audiobericht in onze Top Radio B.

0: A-Lock, Segala en Ellie Goulding, All By Myself. En mag iedereen weten wat jij verdient? Of vind je dat toch eerder iets wat je liever privé houdt? Chris uit Leuven stuurt dat dat privé is. Levert anders alleen maar meer discussies op als een andere collega te weten zou komen dat hij bijvoorbeeld meer verdient dan hem. Ik zie heel veel meningen binnenkomen in de Top Radio BE-app, maar dat is voor na 8 uur.
1: Dit is top.
0: En als je deze week naar de Partyroom geluisterd hebt met Wouter de Vries tussen 6 en 7 s'avonds, dan zal je het gehoord hebben. Wouter heeft kunnen spreken met Zurb, de man achter onder meer Mwaki, die grote hit samen met Sofiane Zou. En hij vertelde hoe die Mwaki zijn leven maar echt compleet heeft veranderd.
2: Before Mwaki, I was in a bad moment of my life because my music career wasn't going really well. So I was already working with something else. And then I was also in financial debt and I loved making music. So I was just like releasing the songs and Mwaki happened and I could go back to fully work on my career and build my international career, which was what I've always wanted. So yeah, it changed my life completely.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Stop!
4: Met zometeen Max Graham en Yes, Owner of a Lonely Heart. Het is 8 uur, Nico Bosteels.
5: Goedemorgen. De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependaal aan het bedrijf, schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag die ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
6: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
5: Vorig jaar werden er ook al 10% minder Volvo-auto's verkocht. Proximus gaat zijn 5G-netwerk opsplitsen bij grote evenementen en dat is een primeur in ons land. Vanmiddag wordt de opsplitsing voor het eerst gebruikt in de oefenwedstrijd tussen België en Tunesië. Je hoort Esther Heijmans van Proximus.
7: Je kan 5G-slicing eigenlijk het best vergelijken met een autosnelweg met meerdere virtuele rijstroken. En 3 gaan we vrijhouden voor cruciale diensten in en rond het stadion. 1 voor de communicatie van de medische hulpdiensten, 1 voor het filmen en het uitzenden van de match en 1 voor al het betaalverkeer in en rond het stadion.
5: Het is de bedoeling om de technologie later ook in te zetten op grote evenementen zoals festivals en zo. Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het leger ook 4 Iraanse drones en verschillende raketten hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende beschietingen in het Midden-Oosten. In Florence in Frankrijk wordt morgen een witte mars gehouden ter nagedachtenis van Liana. Dat is het meisje van 11 dat vorige week verdween. Haar lichaam werd donderdag dood teruggevonden in een graansilo. Een verdachte van 41 werd opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Sport dan. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelpuntensaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig tegen opnieuw Luxemburg. En de spelers van de Iraanse nationale ploeg hebben hun visa gekregen voor de VS voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de Iraanse spelers toestemming kregen om de VS binnen te mogen. Iran zit op het WK in de groep met de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Het WK begint volgende week donderdag. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer met maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
3: Dit is Top! Alexander Balkens.
4: En mogen jouw collega's en je vrienden weten wat je verdient op het werk of hou je dat liever privé? Laat het even weten in de Top Radio BE app.

Zaterdagochtend, dik 7 over 8 met Zornik, Scared of Yourself in de Peter Lutz remix. Nog onderweg bij top Max Graham en Yes met Owner of a Lonely Heart. Maar eerst ook nog even richting de Topradio BE-app, want de Europese Unie komt met een nieuwe wet. Een wet die ervoor moet zorgen dat we transparanter en opener worden over het loon dat we verdienen op het werk. En ik vroeg mij af, ga jij daarmee akkoord? Mag iedereen weten wat je verdient of vind je dat toch eerder privé? En het is mij toch wel opgevallen als ik de berichten in de Topradio BE-app lees dat heel veel mensen zoiets liever privé houden. Alicia uit Torhout bijvoorbeeld vindt dat je loon iets privé is en dat dat ook privé zou moeten blijven. Dirk uit Averbode zegt dat zijn collega's niet weten wat hij verdient en hij weet dat ook niet van zijn collega's en dat is eigenlijk prima zo, zegt hij. En dan zie ik ook nog een bericht van Erwin uit Oudenaarde, die zegt loontransparantie is niet verkeerd. Als een collega meer verdient dan jij, dan is er misschien ook wel reden voor. Misschien is dat ook wel gewoon een aansporing voor jou om beter je best te doen, om op die manier zelf ook meer te gaan verdienen door het allemaal geheim te, houden. Kweek je ook een beetje die afgunst en die valse veronderstellingen. Ja, die nieuwe loontransparantiewet van de Europese Unie is misschien wel een eerste stap in die richting, Erwin. Dit zijn Jennifer Lopez en David Guetta nu.

0: Zaterdagochtend, je luistert op met Max Graham en Yes, Owner of a Lonely Heart. En yes, dat was ook mijn reactie toen ik hoorde dat onze Summerbeat 1000 terugkomt. Traditiegetrouw is dat de start van de zomer en ook van de festivalzomer. Ik ben trouwens heel benieuwd wat er allemaal op jouw festivalplanning staat. Je mag dat mij altijd even laten weten in de Top Radio BE-app.
1: Top Hit 40 Replay.
0: Dan duiken we ondertussen in de geschiedenis van die andere lijst van onze Top Hit 40. Je hoort de meest gedraaide tracks van afgelopen week vanmiddag nog eens bij Jonathan tussen 1 en 4. Maar precies 34 jaar geleden klonk het ook al zeer goed door in die hitlijsten. In de eerste week van juni 1992 stond Snap helemaal bovenaan met Rhythm is a Dancer. Dat was de best verkochte single van de eerste week van juni 1992 in het Verenigd Koninkrijk. In dat volledige jaar eigenlijk, maar ook in Frankrijk, in Nederland, in Duitsland en bij ons deed hij het goed. We gaan dus vanochtend heel even terug naar die hitlijsten van de eerste week van juni 1992 met Snap.

0: In die eerste week van juni 1992 stond hij dus hoog in de hitlijsten. Deze Snap and Rhythm is a Dancer. Je kan sinds deze week ook weer stemmen op je favoriete zomertracks, want over een dikke week beginnen we aan Summerbeat 1000, de officiële start van een alweer zeer goed gevulde festivalzomer. Ik heb deze week zelf ook nog tickets gekocht voor twee festivals waar ik heel graag eens naartoe wil. Maar ik ben vooral benieuwd naar de festivals waar jij naar uitkijkt komende zomer. Wat is zo het eerste wat bij jou op de planning staat? Dat mag je mij even laten weten in de Top Radio BE-app.
1: Alles wordt duurder. De winkelkar, een festivalticket en tanken. Behalve

0: budget. Schrijf je nu in, luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Zeg, Jasmin,
6: uh-huh.
5: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
6: Uh-huh.
5: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
6: Dat klopt.
5: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
6: Yes.
5: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
6: Joehoe.
5: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
6: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
5: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
6: Ja, zeker. Ja.
7: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
7: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
10: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
11: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com, red jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
12: En zo'n grote badeend.
11: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: En als je nu naar buiten kijkt, zou je het misschien niet zeggen, maar de festivalzomer komt eraan. Top! En wij geven traditiegetrouw de aftrap met onze Summerbeat 1000, de lijst met de 1000 heetste tracks ooit gemaakt. Je kan de top 20 van die lijst trouwens ook mee vormgeven op onze website topradio.be. Maar ik vroeg je net ook naar het eerste zomerfestival waar jij naartoe gaat en waar je naar uitkijkt vooral. En ik zie eigenlijk wel veel eensgezindheid tussen de berichten in de Topradio BE app. Peter uit Aalst, Dieter uit Merelbeke, Kelsey uit Oostakker, Sunny uit Antwerpen. Ze zeggen allemaal dat ze volgend weekend naar het Legacy Festival gaan. 12 en 13 juni is dat. Op het Zilvermeer in Mol, dat is sowieso al een zomerse plek. En ik zag ook net op de line-up dat onder meer Push daar staat. Paul Elstak, Pat en Loredana van Tu Fabiola. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat het eerste festival is waar je naar uitkijkt deze zomer. En als je er zelf trouwens ook nog wil bij zijn, ik heb het net even gecheckt, er zijn nog tickets voor.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

0: terug naar 2008. Paul in the Zeros met Guru Josh Project en Infinity. Zometeen een stevige verjongingskuur met Robin Schulz. En ook de nieuwe van DJ-licious en Milo komt er nog aan. Forever Young.
1: Yo, gastjes, MC Drummer hier. Heb je er ook ooit al een keer van gedroomd? Over 5000 man.

0: zou zijn.
1: Dat is heel wat anders of draaien op je slaapkamer, hè?
0: Verover je plaats in de finale op top 2 met je retro set. En wie weet sta jij als DJ deze zomer in de spoiler room op Camping Kitsch Club.
1: Schrijf er nu snel in op campingkitschclub.be.
2: In mode draait alles om trends, maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-Plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Dit is er zo een die volgens mij wel kans maakt om nieuw binnen te komen in de Summer Beat 1000 over een dikke week. DJ-licious en Milo, Forever Young. Zeg een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag 6 juni 2026. Voor we de werkweek helemaal kunnen afsluiten, wil ik met jou nog even door alle krantensites, door de journaals en door de sociale media gaan. Want daar wordt elke week ook opnieuw het een en het ander verteld.
1: Wie was het?
0: Ik heb er ook vandaag weer één opvallende uitspraak uitgekozen aan jou om te raden wie dat gezegd heeft. En het is misschien een beetje moeilijker dan de voorbije weken. Dat kan ik al zeggen, want het heeft niet echt in de krant gestaan. Het is geen nieuws dat de krant gehaald heeft, maar ik heb het in een Instagram-filmpje van een bekende Vlaming zien passeren en ik vond het eigenlijk wel een grappig verhaal. Dus aan jou om te raden, wie heeft dit deze week gezegd?
2: Wel, mijn guilty pleasure, dat zijn mijn patas. Ja, ik ben geen echt een oude man of vuurwerkman, maar overal als ik zo op vakantie ben ergens of op zakenreis, probeer ik altijd één paar patas te kopen.
0: Je herkent het misschien wel een klein beetje aan de stem, maar welke bekende Vlaming heeft dit deze week dus gezegd? Wie heeft deze week op zijn Instagram laten blijken dat hij verliefd is op patas? Voor iedereen onder ons die nog normaal Nederlands spreekt, dat zijn dus schoenen. Maar goed, wie was het? Dat is de vraag waar ik nu een antwoord op verwacht in onze Top Radio.

0: niet alleen. Ray is op zoek op deze zaterdagochtend. Ik ben ook op zoek naar het juiste antwoord op de vraag van daarnet.
1: Wie was het?
0: Want er wordt elke week wel het een en ander verteld. Op de socials, in de journaals worden er al eens opvallende quotes gegeven. Ook gewoon als je door de krant bladert. Ik pik daar elke week zo'n opvallende quote uit die ik tegenkwam, die ik grappig vond. Aan jou dan om dus te raden wie dat gezegd heeft. Deze week is het deze quote geworden.
2: Wel, mijn guilty pleasure, dat zijn mijn patas. Ja, ik ben geen echte automan of vuurwerkman. Maar overal, als ik zo op vakantie ben ergens of op zakenreis, probeer ik altijd één paar patas te kopen.
0: Een bekende Vlaming die verliefd is op patas. Voor de mensen die normaal Nederlands spreken, dat zijn dus schoenen. En ik zag heel veel juiste antwoorden binnenkomen in de Top Radio BE-app. Onder andere van Sebastiaan, van Rico, van Peter, van Robbie, Kevin, Jelle, Jimmy, Alessandro. Ze wisten het allemaal. En Aiko uit Brakel, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij wist het ook, hè, Aiko?
3: Klopt, direct.
0: Wie is het? Wie is het? Vertel eens.
3: Mark Koeken.
0: En heb je het ook zien passeren? Want het is een filmpje dat ik van op zijn Instagram geplukt heb. Of heb je het herkend aan de stem? Of wat heeft het verklapt voor jou?
3: Puur aan de stem.
0: Oké, puur aan de stem. Het is natuurlijk ook wel een heel typerende stem die hij heeft. Ik weet niet, Aiko, ben je zelf ook een beetje een Mark Koeken? Heb je ook zowat een schoen die bij elke outfit past? Dan ga je dan op zoek in je uitgebreide schoenenkast, op zoek naar de schoen die perfect bij de outfit van de dag past? Of ben je iemand die zegt van, ik draag gewoon quasi elke dag hetzelfde?
3: Praktisch niet. Ik denk dat ik maar 2 paar schoenen heb. En als die versleten zijn, dan pas ja, ga ik een nieuwe gaan halen.
0: Ja, dat snap ik. Er bestaan een beetje 2 kampen op dat vlak, hè, in de wereld. En jij zit in dat tweede kamp. Dankjewel om mee te gokken in de Top Radio BE-app, Aiko. En een hele fijne zaterdag nog, hè.
3: Geen probleem voor u ook.
0: Dankjewel, doei.
1: Wie

zomer is gestart. Dat voel je momenteel nog niet echt, maar er gaat wel verandering in komen vanaf maandag 15 juni om precies te zijn. Want dan begint onze Summer Beat 1000, de lijst met de 1000 heetste tracks ooit gemaakt. Die kan stemmen op jouw ultieme favoriet, op de track die je graag op 1 wil zien staan. Dat doe je via onze website topradio.be. En je mag het mij ook altijd even laten weten.

Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
2: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
5: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
4: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
5: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
6: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
8: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
10: Dit is Stop!
11: Met zometeen de nummer 4 uit onze Top Hit 40. 9 uur, Laura Breisink.
12: Goedemorgen. Child Focus waarschuwt voor grooming of online kinderlokken via Spotify. Daarbij proberen pedofielen in contact te komen met minderjarigen via hun favoriete muziek. Niels van Pamel van Child Focus.
13: Dat doel kan tweeledig zijn, dus enerzijds voor het bekomen van beeldmateriaal, maar anderzijds ook voor fysiek af te spreken en fysiek misbruik te kunnen bewerkstelligen. En wat wij dus zien is dat die groomers tegenwoordig van de ontwikkelingen binnen Spotify gebruik maken. Het is dus mogelijk voor groomers vandaag de dag om die jongeren online te gaan vinden en met hen een chatgesprek te starten.
12: Je kan best de privacy-instellingen van je Spotify-account aanpassen. Child Focus is ook bereikbaar via het nummer 116 3x0. In Anderlecht in Brussel woedt een grote brand in een opslagplaats. Op beelden op sociale media is een gigantische zwarte rookpluim te zien. De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de airco uitschakelen. Proximus gaat zijn 5G-netwerk opsplitsen bij grote evenementen. En dat is een primeur in ons land. Vanmiddag wordt de opsplitsing voor het eerst gebruikt tijdens de oefenwedstrijd tussen België en Tunesië. Je hoort Esther Heijmans van Proximus.
14: Je kan 5G-slicing eigenlijk het best vergelijken met een autosnelweg met meerdere virtuele rijstroken. En 3 gaan we vrijhouden voor cruciale diensten in en rond het stadion. 1 voor de communicatie van de medische hulpdiensten. 1 voor het filmen en het uitzenden van de match en 1 voor al het betaalverkeer in en rond het stadion.
12: Het is de bedoeling om de technologie later ook in te zetten op grote evenementen zoals festivals en zo. De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan het bedrijf, dat schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag de fabriek ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
15: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
12: Vorig jaar werden er ook 10% minder Volvo-auto's verkocht. In de buurt van Sint-Petersburg in Rusland zijn meer dan 85 Oekraïnse drones onderschept. Dat meldt de regionale gouverneur. De stad werd eerder deze week ook al onder vuur genomen door Oekraïne. In Sint-Petersburg vindt deze week een groot economisch forum plaats onder leiding van Russisch president Poetin. En sport. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
10: Dit is Top. Alle Alexander Balkens.
11: Wie mag er voor jou op 1 in de Summerby 1000 dit jaar? Wie heeft jouw stem gekregen? Stuur dat maar eens door in de Top Radio BE-app.

is vandaag zaterdag 6 juni. Over een kleine maand begint de zomervakantie. En wij zorgen met Top voor een perfecte start van die zomer. Maar met welke muziek gaan we dat doen? Summer Beat 1000. Dat mag jij mee bepalen, want op maandag 15 juni begint onze Summer Beat 1000. 2 weken lang alleen maar de heetste tracks ooit gemaakt hier bij Top. En jij kan helpen bij het samenstellen van die top 20 van de Summer Beat 1000. Jimmy uit Leopoldsburg die heeft dat al gedaan en hij heeft zijn stemlijstje ook doorgestuurd in de Top Radio BE-app. Ik zie dat hij Levels van Avicii op 1 gezet heeft.

vind dat een verdomme goede keuze. Ik heb zijn nummer 2 eigenlijk wel op 1 gezet in mijn stemlijstje, maar ik begin daar nu al een beetje spijt van te krijgen. Maar bij mij staat Paul Kalkbrenner dus op 1. Wel mijn all-time favorite zomersong, die Paul en Frits Kalkbrenner met Sky and Sand. Maar de grote vraag is nu natuurlijk, wie mag dat voor jou zijn? Wie mag voor jou helemaal bovenaan eindigen in die Summerby 1000? Stemmen, dat doe je op je drie favorieten via de Topradio BE-app of via het stemformulier op onze website topradio.be.

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Oh, rosébeken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
1: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
5: Sorry, maar het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
7: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
8: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
7: Dus we groeien.
8: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
7: Dan is dit jouw moment.
8: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
9: Caraïbisch blauw.
10: Of tropisch groen.
9: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
9: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: hipper, een feestje ergens op een bijzondere plek. Niet meer in een discotheek, maar wel de bakkerij rave, de frietkot rave, de slagerij rave. Bart-Jan de Prater die had het er deze week ook over. Hij is zelf ook DJ op feestjes, maar zoiets had hij nog nooit gedaan. Ook al kriebelt het wel om dat eens te gaan doen.
1: Dit is Top.
0: En nog geen 5 minuten later kreeg Bart-Jan een voorstel in de Topradio BE-app om eens te gaan draaien in Lollyland in Moeskroen. Dat is een soort roze snoepparadijs, hoorde ik.
2: Wij zijn eigenlijk een snoepwinkel waar wij wel volop inzetten op beleving. Zo staat er bijvoorbeeld een gigantische koolhoornbollenmachine met een ingebouwde glijbaan midden in de shop. Wij hebben muren met schepsnoep met meer dan 336 soorten. En daarnaast alle trends, zowel van in België, maar ook als in het buitenland.
0: Eén groot roze snoepparadijs, dus het bestaat 1 jaar. Dat hebben ze gisteren al gevierd met een candy rave. En Bart-Jan die doet daar vandaag nog een snoepschepje bovenop met een set straks vanaf 4:30. Lollyland in Moeskroen, daar moet je zijn vanmiddag. Dat is dus op nog geen 10 minuten van mijn deur. Dus ik denk dat ik daar ook wel eens ga passeren. Al is de kans dat er ook al een smurf in mijn mond verdwijnt voor ik aan de kassa ben ook wel groot. Het is en het blijft de snoepwinkel natuurlijk.

0: Ik heb nu geen glazen bol en toch weet ik wat jij zo meteen gaat doen. Want ik heb net iets ontdekt. Per toeval een Google Easter Egg ontdekt. Als je op een bepaald woord zoekt, dan gebeurt het soms dat je scherm iets speciaals doet, een speciale beweging maakt. En dat is dus ook zo als je op de naam Zara Larsson googelt. Dan zwemt er een dolfijn over van de ene kant van je scherm naar de andere kant. Dat zou komen door een internetmeme die bij haar single Symphony hoort. Deze samenwerking tussen Zara Larsson en Clean Bandit uit 2017. Het nummer zelf ken ik, de meme kende ik niet, moet ik heel eerlijk toegeven. Maar blijkbaar is die dus toch populair genoeg om iets teweeg te brengen bij Google. Je kan het zelf ook eens gaan uitproberen. Gewoon de naam Zara Larsson intypen in Google en dan zal je vanzelf wel zien wat er gebeurt. En je hoort ze zometeen ook nog eens bij Top samen met David Guetta. This one's for you.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht hè.
3: Rustig, schat.
2: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shhh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
10: Amai, ik proef hier precies de zon.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
11: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: Als je dus googelt op de naam Zara Larsson, dan zwemmen er dolfijnen over je scherm. Dat is het gevolg van een internetmeme van een paar jaar geleden, die dus blijkbaar ook tot bij Google geraakt is.
1: Het beste van Jeroen en Koen.
0: En als je zou googlen op Jeroen en Koen, dan kom je hoogstwaarschijnlijk uit bij het beste van Jeroen en Koen. Het overzicht van alle hoogtepunten van deze week, dat staat sinds precies 10 minuten weer online op de socials van Top en ook in onze Top Radio BE-app kan je dat zien. En ja, ik heb daar één van mijn favoriete momenten van deze week uitgeplukt. Het was met wat versprekingen hier en daar, moet ik zeggen.
1: Ah ja. Solootje op de gitaar, ging ik zeggen. Op de piano.
2: De piano, zeg het maar.
1: Ja. Ja. Ik ben heel muzikaal, zoals je merkt.
2: En nu komt de saxofoon, ja.
1: Maar het klinkt raar, die
2: en
1: saxofoon.
2: En de trombose er nog bij.
1: De wat? Trombose? Trombone.
2: Ja, trombone.
1: Altijd was in het ziekenhuis.
2: Ja, wel, ja, voilà, maar ik voel het al een beetje.
1: Heb je last van zijn trombose?
0: Ja, niet weten dat de hit van de zomer, de Bausa in Magnetic, bestaat uit een piano in de plaats van een gitaar, dat is één ding. Maar het dan ook nog eens hebben over een trombose, ja. Dat moment dus en al die andere hoogtepunten van Jeroen en Koen van deze week vind je in het beste van Jeroen en Koen op de socials van Top, in de Topradio BE-app of op onze website topradio.be. En maandagochtend zijn Jeroen en Koen ook gewoon terug vanaf 6 uur. Zometeen een ander ondertussen legendarisch duo bij Top, Gordo en Reinier Zonneveld met Loco Loco. En dit is Bob Sinclair, Kiss My Eyes.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Alleen, wat zie je bij wie?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baaien.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Modu van. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer.
6: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
7: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Modu van.
4: Helik wie dat er wint. Wie er mooi, kom in het zak slimmer.
8: Amai, daar regent hier binnen.
9: Oh, zwaansnanny.
8: Jawel, er staan een immer in de living.
9: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
8: Dakmeester?
9: Ja.
8: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
9: Dakmeester.
8: Zwaansnanny, hè.
10: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed.
11: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
10: Sun Systems. Ja, hallo maat.
12: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
13: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
14: Ik raag dan niet om u, hè.
15: Schat, ik heb al dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
14: Goosses, mijn geen op nee.
15: Het moet weer al juist te zien, hè.
14: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op 102 heftrucks.
15: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
14: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
16: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
17: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info?

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

vorm Loco Loco Zaterdag zit je verder goed hier bij Top. Zometeen na 10 uur staan Evie Gijsels en ik zie dat ze muziek van Lost Frequencies mee heeft. Ik heb nog deze van Clooney.

0: jij nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producers talent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, wow, wow, wow, wow, stop.
0: Huh? Uw tijd is om. Top.
2: We make you move.
0: We make you move.
3: Dendas Music. Professionele audiomastering voor producers en artiesten. Dendasmusic.be.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. We make you move. Top.
1: Koffer gestolen in Kreta.
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Dit is Top!
4: De vroege ochtend is officieel voorbij. 10 uur, ondertussen tijd voor de top headlines. Goedemorgen, Lore Brissink.
5: Goedemorgen. Rond deze tijd komt in het Vlaams parlement een raad van onderwijzers samen. Meer dan 120 leerkrachten gaan er in gesprek met onderwijsminister Demir om de administratieve last aan te pakken. Je hoort Demir.
6: Wij discussiëren al 20 jaar over planlast in Vlaanderen, terwijl dat er alleen maar planlast is bijgekomen voor onze leerkrachten. En die slinger is wel wat doorgeslagen. Dus ik ga ook heel goed luisteren wat ze zeggen over de voorstellen die ze al hebben ingediend. Wat ervaren zij als planlast? En hoe kunnen wij die planlast maximaal ontnemen?
5: Voor leerkrachten zijn vooral de communicatiedruk, de extra zorgadministratie en de vergaderingen een te grote last. In Anderlecht in Brussel woedt een grote brand in een opslagplaats. Op beelden op sociale media is een gigantische zwarte rookpluim te zien. De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. Het is niet duidelijk wat er in de loods ligt opgeslagen. Het gemeentelijk noodplan is ook afgekondigd. Child Focus waarschuwt voor grooming of online kinderlokken via Spotify. Daarbij proberen pedofielen in contact te komen met minderjarigen via hun favoriete muziek. Niels van Pamel van Child Focus.
7: Dat doel kan tweeledig zijn, dus enerzijds voor het bekomen van beeldmateriaal, maar anderzijds ook voor fysiek af te spreken en fysiek misbruik te kunnen bewerkstelligen. En wat wij dus zien is dat die groomers tegenwoordig van de ontwikkelingen binnen Spotify gebruik maken. Het is dus mogelijk voor groomers vandaag de dag om die jongeren online te gaan vinden en met hen een chatgesprek te starten.
5: Je kan best de privacy-instellingen van je Spotify of dat van je kind aanpassen. Child Focus is ook bereikbaar via het nummer 116 3x0. Eerst droog, daarna trekt een regenzone over ons land. Deze middag meer regen, mogelijk ook onweer, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
0: Dit is Top!
4: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. We starten vol energie, want ik voel dat je toch een klein beetje nodig hebt na een zware werkweek.

0: De Deep House remix van Hume, oorspronkelijke nummer van Travis Scott. Goosebumps, een hele goede morgen. Het is weer al zaterdag. En misschien kan het wel zijn dat je kippenvel hebt op zaterdagochtend. Want het is misschien het eerste moment van de week zonder echte verplichtingen. En dat kan onverwacht toch intens aanvoelen. Hoe was je werkweek? Zwaar of loodzwaar? Eén ding staat vast. Hier bij Top kan je gewoon energie tanken, gratis en voor niks. We drijven de intensiteit op, zometeen met Maria, maar eerst nog Last Frequencies.
1: Dit

En blijven dansen. We Vlas Dancing. Fred Again en The Blessed Madonna op zaterdagochtend bij Top. Wat een week was het weer. Ja, misschien voor jezelf. Loodzwaar of zwaar. Pittig, zo noem ik het vooral de voorbije werkweek. En het was hier ook een pittige week voor Jeroen en Koen, het ochtendduo bij Top, want de Top Delivery koerier die werd uitgestuurd met een gouden tankkaart van Esso ter waarde van 1000 euro tankbudget. Ja, door goed naar Top te luisteren, weet je wanneer je je voordeur moet openen tussen 7 en 8 in de ochtend. Ja, de week is voorbij. 4 van de 5 dagen lukte dat. We hebben dus al 4000 euro kunnen uitdelen aan tankbudget. En het zit er nog niet op, want volgende week gaat de koerier weer op pad. Je weet wat dat betekent, hè? Naar Top luisteren om de code van de dag te kennen. Al de uitleg staat op topradio.be. Ben je nog niet ingeschreven, dan kan dat nog. Dus ga dat maar doen. Dan maak je misschien volgende week kans op die 1000 euro. Vanaf maandag dus opnieuw je kans bij Jeroen en Koen.

Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
2: Ah, de honey mustard. En ja?
1: Zonnebril.
2: Voor de zon.
1: Doe er even.
2: Hoe?
1: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
3: Nadisse. De Vos Lemmes.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Oh, amai, die civetje was lekker.
6: Ja, hè?
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
5: Schat, blijf kalm.
6: Kalm.

0: Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
9: En zo'n grote badeend.
8: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Hij heeft het heel druk, deze Jelly Roll. Hij is bezig met zijn Little Ass Shed Tour, maar vandaag heeft hij waarschijnlijk net zoals jij een vrij dagje in dat druk programma. En wat doe je dan op zondag? Ja, inderdaad, naar Top luisteren en alle zorgen aan de kant leggen. Doe het maar, leg ze maar aan de kant. Perfect. Laat vooral jouw plannen weten dit weekend. Dat kan je doen via de Top Radio BE-app. Het zou anderen kunnen inspireren.

0: The Chainsmokers en Coldplay, Something Just Like This. Ja, de zaterdag, dat is iets. Dat is gewoon het beste moment van de week. Ik vroeg aan jou wat je plannen zijn. Emiel uit Aalter, die gaat de hagen scheren. Ik zou zeggen, het ideale weer daarvoor, zolang het maar droog blijft. Kellyn uit Evergem, die heeft het beste plan, want die blijft gewoon planloos. Ja, als jij toch nog een plan hebt voor Kellyn, laat het maar weten via de topradio.be-app. We kunnen misschien toch nog wat inspiratie gebruiken. Maar voor we daaraan toe zijn, eerst nog Milk Inc.
1: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
8: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.

terug is en beter dan een doos Dafalgan, is Madison van Milk Inc. natuurlijk. Heel blij dat jij naar Top luistert op zaterdagochtend. Ja, ze hebben een pauze gepakt in Milk Inc. 11 jaar. En Linda die is helemaal terug. Ze gaan dat vieren, hun 30ste verjaardag dit jaar in de AFAS Dome. In oktober gaan ze dat doen, 2 avonden. En er zijn nog tickets. Madison in de playlist bij Top. Ik vroeg aan jou wat jij gaat doen dit weekend. Ja, want sommige mensen die hebben nog inspiratie nodig. Gregory die telt vooral af naar vanmiddag. 3 uur, want dan zou de match gespeeld worden tussen de Rode Duivels en Tunesië. Een vriendschappelijke wedstrijd. Misschien ook iets voor jou als je planloos bent, zoals daarnet Kellyn. Elise die gaat dan weer via de Topradio BE-app. Laat ze weten in onze app dat ze naar Retro Nation gaat. Open air in Brugge. Hopelijk met wat minder regen. En Gert die gaat dan weer een halve dag detoxen. Hij zet zo meteen zijn gsm op vliegtuigmodus. En die gaat gewoon zijn. Ja, misschien is dat wel de inspiratie voor jou. Misschien toch eens even je schermtijd tellen. De Topradio BE-app, die mag je daarvan onthouden. Die heb je constant nodig. Wij zijn er voor jou. Zometeen Rasputin na deze van Paul Kalkbrenner, Cloud Rider.

0: disco uit de jaren 70 in een geweldig majestic jasje. Origineel natuurlijk van Bonnie M. Rasputin. Majestic en Bonnie M. Ja, Chris die gaat ook naar Retro Nation Open Air in Brugge. En Wendy die gaat op bezoek bij haar oudste zoon en schoondochter in hun nieuw huisje. En ook de jongste zoon die komt met vriendin en kleindochter. Dat gaat heel leuk worden, Wendy. Bedankt om je plannen te delen. Wel, de plannen van Dua Lipa die zijn heel simpel. Dat is gewoon keihard feesten. 3 dagen feest in Sicilië. Vorige week trouwd in Londen. Maar het grote feest is dit weekend in Sicilië. Olivia Dean, Mark Ronson, Charlie XCX, beter, en Elton John die zijn allemaal uitgenodigd. En je mag 3 keer raden welk nummer Elton John daar live zal brengen. Je komt het zo meteen te weten. En als je het weet, stuur het maar door via de Topradio BE-app.
1: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
2: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.

0: fundament. Remix is the one. De one voor kwaliteit. Remix recycleert. Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale. Remix in de Filierstreef in Deinze en op remix-beton.be.
1: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Alleen, wat zie je wel mee?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko?
1: Mo.
2: Baie.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan je juist niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Modi van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
3: Modu van.
2: Liquid dat er wint. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Ik raag dan niet om u, hè.
8: Schat, ik heb al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
7: Goosses, mijn geen op nee.
8: Het moet weer al juist zien, hè.
7: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
8: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
7: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
9: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
10: Land of Love. Zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info?

Milky ML Grab, Just The Way You Are. Het is feest vandaag, want Dua Lipa die is getrouwd met Callum Turner, haar grote liefde. Vorige week trouwden ze al in Londen, maar dit weekend 3 dagen feest in Sicilië. Ik heb het gecheckt op de weerapp, het is daar fantastisch mooi weer. Als je vandaag hier in Vlaanderen trouwt, heb je wel wat meer pech. En ik kan daarover meespreken, want exact 1 jaar geleden, in dit weekend, trouwde ik zelf en hadden wij een gigantisch feest. En toen ook, 1 jaar geleden, was het kei slecht weer. Dus, mocht je van plan zijn om te trouwen volgend jaar, neem dan niet het weekend van 7 juni. Doe dat niet. Het is maar een tip. En Dua Lipa die heeft meer chance dan ons hier. Maar als je trouwt, heel veel plezier vandaag. Genieten, genieten, genieten. Elton John die is uitgenodigd in Sicilië bij het trouwfeest van Dua Lipa. Hij gaat uiteraard Candle in the Wind spelen. Wendy had dat juist in de Top Radio BE-app. Het gaat daar mooi worden, maar of Angèle is uitgenodigd, dat is nog maar een vraag.

0: Bram die gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische duik in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team.

0: We make you move.
1: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt. B-pad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
0: Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top. We make you move. Top.
4: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
0: Dit is Top!
5: Ja, ook in het weekend draaien wij non-stop de beste muziek. En jij krijgt nu eerst de top headlines. 10 uur, goedemorgen, Lore Bressink.
6: Goedemorgen. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil het recht op abortus verlengen. Tot 14 weken in plaats van 12. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel. Verder wil Verlinde ook een uitzondering voor vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting. Die zouden hun zwangerschap na 18 weken nog kunnen afbreken. En ook de bedenktijd zou ingekort worden, van 6 naar 2 dagen. Eerder hadden verschillende coalitiepartners al laten weten tegen een uitbreiding van het abortusrecht te zijn. De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies over het vaccinatieschema van baby's, omdat het nu om te veel afspraken en dosissen gaat. De raad wil daarom verschillende vaccinatiemomenten samenvoegen. Joris Monens van het departement Zorg.
7: Enerzijds is er een dosis minder van het zogeheten vijfvoudig vaccin dat tegen 5 ziektes beschermt. Anderzijds stappen ze voor het vaccin tegen pneumokokken over naar een vaccin dat in 4 dosissen gegeven wordt in plaats van de huidige 3 dosissen. En dat een vaccin is dat tegen meer types van pneumokokken beschermt.
6: Het departement Zorg en het agentschap Opgroeien gaan het advies nu analyseren. En in het Vlaams parlement zit de Raad van Onderwijzers samen. Voor de eerste keer. Meer dan 120 leerkrachten gaan er in gesprek met onderwijsminister Demir om de administratieve last aan te pakken.
8: Wij discussiëren al 20 jaar over planlast in Vlaanderen, terwijl dat er alleen maar planlast is bijgekomen voor onze leerkrachten. En die slinger is wel wat doorgeslagen. Dus ik ga ook heel goed luisteren wat ze zeggen over de voorstellen die ze al hebben ingediend. Wat ervaren zij als planlast? En hoe kunnen wij die planlast maximaal ontnemen?
6: Voor leerkrachten zijn vooral de communicatiedruk, de extra zorgadministratie en de vergaderingen een te grote last. Eerst droog, daarna trekt een regenzone over ons land. Deze middag meer regen, mogelijk ook onweer, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
5: Ah, dat is goed nieuws. Er zijn niet zoveel problemen onderweg, toch op één plek op de R72 in Tongeren. Voor de mensen daar, daar moet je 6 minuten extra tellen tussen Sint-Truidense Steenweg en de Luikersteenweg. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Dit is Top.
5: Allee vooruit, hop met de geit en alle vezels in je lijf. Ik maak je wakker met de zweep erop. De Swedish House Mafia nu. En wait so.

ze vieren feest vandaag, de Swedish House Mafia, want het is vandaag de nationale feestdag in Zweden. Ja, en die Zweden die vieren dat heel rustig. Dat is allemaal heel ingetogen. Een trots volk, een rustig volk. De Swedish House Mafia, dat zijn drie Zweden. Die vieren vandaag dus ook. En misschien is dat voor jou de ideale dag om naar een bekende Zweeds warenhuis te gaan en daar lekkere Zweedse balkjes te eten. Ja, het is maar een idee. Het is toch heel slecht weer, dus misschien is dat wel iets voor jou. Het zou zelfs nu al smaken. Echt waar, een Zweeds balkje om 11:05. Ideaal. Misschien is het wel iets voor jou. In de playlist zometeen geen Zweeds balkje, maar wel een van de rijkste vrouwen ter wereld. Ja, wie dat is, dat ontdekken we zometeen. Maar we gaan eerst een dansje placeren op zaterdagochtend. Moet dat om je systeem in gang te krijgen. De vroege ochtend is voorbij. Het mag stilletjes aankomen. Milky Chance hier bij Top en Stone and Dance.

Queen Bee, Beyoncé, Break My Soul. Ja, het is gebeurd, hè. Beyoncé is voor het eerst op de jaarlijkse Forbes-lijst gezet van rijkste self-made vrouwen. Ik dacht dat dat al lang gebeurd was, maar blijkbaar dus nog niet. Ja, de Amerikaanse zangeres werd in december door het Zakenblad opgenomen in die zogenaamde miljardairsclub. En die lijst werd nu dus bekendgemaakt. Feestje daar thuis bij Queen Bee. Volgens Forbes is de nettowaarde van Beyoncé 1 miljard dollar. Omgerekend is dat zo'n 860 miljoen euro. Maar het strafste van al is, ze staat maar op plaats 39 en ze deelt die plaats met Rihanna. Dus dat wil zeggen dat er nog 38 andere vrouwen nog rijker zijn. Ik denk dat ik vanavond toch nog eens ga meedoen met de Euromillions. Ja. Maar ja, waarschijnlijk ook geen prijs. Bon, we kunnen maar proberen natuurlijk. Gisteren is ook nog iets anders gebeurd hier bij Top. Bij Bart-Jan de Prater in de Top Hit 40. De nieuwe Top Tune of the Week. Die werd gelanceerd. En dat is echt een hele leuke. In 2004 kwam de Britse rockband Star Sailor. Dat was midden in de Zero's. Met een fantastisch nummer 4 to the Floor. Heel populair toen. En nu, 22 jaar later, is het Offenbach die het nummer onder handen neemt. De Top Tune of the Week is Offenbach en Star Sailor 4 to the Floor. 4 to

0: jou zijn.
1: Dat is heel wat anders of draaien op je slaapkamer, hè.
0: Verover je plaats in de finale op top 2 met je retro set. En wie weet sta jij als DJ deze zomer in de spoiler room op Camping Kitsch Club.
1: Schrijf hem er nu snel in op campingkitschclub.be.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Oh, roséweken.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
3: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
8: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
10: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
11: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
10: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
11: En klanten altijd tevreden.
10: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.
12: Wit-wit?
13: Of net niet-wit?
12: Maak het mooi bij je thuis.
14: Colora.
12: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.

de stem van Dan Reynolds van Imagine Dragons samen met Kygo, Stars Will Align. Ja, prachtcombi, toch? Oh, ik ben nog aan het nagenieten. Gisteren die ruime zege van onze Red Flames, dat zijn onze voetbalvrouwen. Ze hebben 6-0 gewonnen tegen Luxemburg in de groepsfase voor het WK voetbal. Dinsdag, 9 juni, moeten ze dat opnieuw doen. Zouden weer een gigantisch doelpuntensaldo moeten maken om zo groepswinnaar te zijn voor het WK voetbal. Dan zouden ze Schotland van de troon kunnen stoten. Dus duimen, duimen, duimen voor onze voetbalvrouwen. En natuurlijk is het ook aftellen naar vanmiddag de Rode Duivels die hun oefenwedstrijd spelen tegen Tunesië in het Koning Boudewijn Stadion. En wat ik hier ook nog lees in de Topradio BE-app, dat is stress. Ja, Frauke, die laat weten dat ze hopeloos op zoek is naar tickets voor de K3 Originals. Ze draaien het laatste weekend. Morgen is het over en out gedaan. Maar Frauke, je bent blijkbaar niet alleen, want heel veel mensen zijn op zoek naar tickets. Ik heb het net even gecheckt in Ticketswap. 6000 mensen zijn nog op zoek naar tickets voor de laatste avond van de K3 Originals. En er zijn 0 tickets aangeboden. Ja, ik vrees dat het moeilijk gaat worden. Maar als het toch lukt, keigoed hè, keigoed. Ik zou zeggen, blijf vooral zoeken naar die tickets met Top op de achtergrond. Want zometeen krijg je 2 Nederlanders. Mooie combinatie van Sharon den Adel van Within Temptation en Armin van Buuren. Maar eerst nieuwe muziek bij Top.

vorige week nog maar gedropt. Als nieuwe single van David Guetta samen met Bebe Rexha, Sad Girls bij Top. Ja, blij dat die is opgenomen in de playlist. Fantastisch. Ik hoop dat jouw zaterdag, ik wou bijna avond zeggen, het is nog maar middag, of bijna middag, even vlot loopt als hier. Zometeen Another 54 Ultra na deze. See them.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
4: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
2: Och, jongens.
5: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoopman!
8: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
9: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
10: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
9: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
12: Dit is top.

0: celebrate, het leven vieren, dat moet kunnen, Daft Punk. En One More Time met die geweldige sample uit de 70s waar ze wel royalties voor betaalden. Want daar is steeds twijfel over. One More Time van Daft Punk. Eentje uit het begin van de Zero's. Hopelijk ga jij vandaag een feestje bouwen op eender welke manier. Wij zorgen voor de beste muziek hier bij Top met zometeen ook een klein beetje Whitney Houston. En ook Breaking Me van Topic komt eraan.
1: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ray Egermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ray Egermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ook gezien. En goal! Goal! Ray Egermond blijft de kampioen in afval.
2: Ray Egermond, filiersdreef in Deinzen. Voor als je wil scoren. Ray-Egermond.be. Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
6: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
7: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe. Yeah.

de ideale one-liner voor het weekend. It's not right, but it's okay. Met de herkenbare sample van Whitney Houston, Mr. Belt en Wessel in de playlist bij Top op zaterdag. Kijk, het is aftellen naar de zomervakantie. Ik weet niet wat jouw plannen zijn, maar er zijn heel veel mensen die uitkijken naar de optredens van Bruno Mars. Die zetten elke dag een kruisje tot 6 juli, want dan gaat het gebeuren hier niet bij ons in Vlaanderen, maar 3 keer in Amsterdam. Alles in teken van het nieuwe album The Romantic en I Just Might zal daar dus zeker niet ontbreken. Je krijgt hem hier zometeen ook nog voor de middag. Bruno Mars die komt eraan met I Just Might, maar eerst wegdromen op dit nummer van 2026. 20 jaar geleden, een mega hit. Rui da Silva, Touch Me.

0: Luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
0: Dit hoor je op Topschaal.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move.
1: Top. Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Dit is Top.
3: Hey, smakelijk als je gaat eten. Je krijgt nu van mij de top headlines. Het is 12 uur. Goedemiddag, Lore Brissink.
4: Een goede middag. De grote loodsbrand in Anderlecht in Brussel is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die is wel nog steeds ter plaatse om het vuur te blussen. De brand brak vanmorgen uit. Er zou ook instortingsgevaar zijn. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
5: De inhoud van de opslagplaats is ook nog niet bekend, want er zijn verschillende huurders. Er zouden wel elektrische steps aanwezig zijn, vandaar die ontploffingen waarschijnlijk. De omwonenden worden opgevangen in een opvangcentrum. Momenteel is er slechts één lichtgewonde brandweerman afgevoerd naar het ziekenhuis.
4: In totaal werden 50 bewoners geëvacueerd. Het gemeentelijk noodplan is ook nog steeds van kracht. Supermarktketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de FOD Werkgelegenheid. Eerder deze week raakte bekend dat de directie van Aldi ook op zondagvoormiddag wil openen tot 13 uur. Maar volgens de FOD overtreden ze daarmee de arbeidswetgeving. De vakbonden klagen al langer dat supermarkten die wetgeving negeren. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil het recht op abortus verlengen. Tot 14 weken in plaats van 12. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel. Verder wil Verlinde ook een uitzondering voor vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting. Die zouden hun zwangerschap na 18 weken nog kunnen afbreken. De bedenktijd zou ook ingekort worden van 6 naar 2 dagen. Eerder hadden verschillende coalitiepartners al laten weten tegen een uitbreiding van het abortusrecht te zijn. De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies over het vaccinatieschema van baby's, omdat het nu om te veel afspraken en dosissen gaat. De raad wil daarom verschillende vaccinatiemomenten samenvoegen. Joris Monens van het departement Zorg.
6: Enerzijds is er een dosis minder van het zogeheten vijfvoudig vaccin dat tegen 5 ziektes beschermt. Anderzijds stappen ze voor het vaccin tegen pneumokokken over naar een vaccin dat in 4 dosissen gegeven wordt in plaats van de huidige 3 dosissen. En dat een vaccin is dat tegen meer types van pneumokokken beschermt.
4: Het departement Zorg en het agentschap Opgroeien gaan het advies nu wel nog analyseren. En op de westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een baby van 7 maanden doodgeschoten. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De ouders van het jongetje raakten licht gewond. Volgens Israël schoten de soldaten op een voertuig dat op hen afkwam. Het Israëlische leger onderzoekt de zaak. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk, daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
3: Yes, genoteerd. 3 plaatsen op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E19 richting Antwerpen. Daar moet je 8 minuten bijtellen tussen Mechelen-Noord en Rumst. Op de Brusselse binnenring dan. 6 minuten daar tussen Groot-Bijgaarde, Dan Saarlaan en Jette. En tot slot op de Brusselse buitenring. Ook problemen daar. 5 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Dit is Top. Evi Gijsels.
3: Om 1 uur start de replay van de Top Hit 40, de lijst van de meest gedraaide nummers bij Top. En ik mag nu starten met de nummer 1 van gisteren en vandaag.

0: iedereen kende het trio, de Swedish House Mafia, drie Zweden wel. Nu is er de Bausa, dat zijn drie Noren, drie Vikingen, Magnetic.
1: Dit is Top.
0: Ja, en die Magnetic, die doet het heel goed in de Top Hit 40 hier bij Top. Dat is de lijst met de meest gedraaide nummers. Gisteren heeft Bart-Jan die gedraaid. En vanmiddag krijg je de replay vanaf 1 uur bij Jonathan. Onze nieuwe toptune, die is ook bekend. Dat is eentje van Last Frequencies, Live It All. Die ga je ook horen. Maar de Bausa, die gaan we dus zeker tegenkomen. Fantastisch. Die drie Noren met een geweldig nummer. Kijk, maar je hebt natuurlijk die nieuwe platen. Die zijn heerlijk. Die krijg je hier ook continu bij Top. Wij volgen alle nieuwe EDM-songs. We steken ze in onze playlist. Zometeen trouwens ook eentje van Timmy Trumpet, Frank Walker en John Martin. Maar voor we naar dat nummer gaan, moet je je even schrap zetten, want het is een heerlijk nummer dat nu gaat starten. Vanaf dat je de eerste noot hoort, voel je het en laat je het ook nooit meer los. We gaan 25 jaar terug in de tijd. Ik sprak deze ochtend van kippenvel op zaterdag. Wel, ik ga je dat nu bezorgen.
2: It's about that time, yo. Rough Riders. You know, Teflon.

0: Ja, misschien wel iets minder zomer vandaag hier bij Top. Als ik naar buiten kijk, wel wat regen, zo wat miezerige regen. Ja, niet zo'n topdag, maar je luistert wel naar Top, dus het komt helemaal goed. Ken jij de hype van het moment al? Dat zijn de bankzitters. Ja, misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar het zou eigenlijk niet kunnen, want dat zijn 5 vrienden die super populair zijn op YouTube. Ze begonnen ooit met hun avonturen vast te leggen om ze achteraf gewoon opnieuw te bekijken, maar dat is echt een hype geworden. Wat een leuk, spontaan ideetje was, dat groeide uit tot 1,3 miljoen abonnees op YouTube. Ja, dat is veel. En ook de festivals die hebben dat in de gaten. De mega populaire bankzitters, zoek ze zeker eens op. Ze staan binnenkort voor de 2e keer op het Sunrise Festival. Dus je kan zeggen dat het gelukt is, hè? Van naast het podium, op het podium, de bankzitters op Sunrise Festival. Ik hoor je denken, dat moet voor mij niet. Het publiek is meer dan genoeg. Wel, het festivalseizoen is gestart en misschien ga jij eind juni ook naar het Sunrise Festival. Dan stel ik voor dat als je tickets hebt, dat je even langskomt bij Top. Want wij staan daar ook op het Sunrise Festival op 26, 27 en 28 juni met de vrienden van Mentos, met onze Silent Disco. Dus kom zeker even dag kijken. Dan kan je gewoon lekker meekomen dansen.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.

is nu een goede summerbeat. Iets met... Ja, en ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your summer beat.
1: Shh, luister.
2: Summer deals.
1: Hoor je het ook?
2: Summer deals.
1: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
3: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
10: Yuzu.
9: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

De samenwerking met Jaxxamy was geen toeval, want hij was op dat moment internationaal doorgebroken met dit nummer. En daar hoeft natuurlijk geen uitleg bij die Pedro. Jaxxamy en Sigala hoorde je net met Riptide. Vandaag de Zweedse nationale feestdag. Er zijn al een paar Zweden gepasseerd in onze playlist. Het land zit vol, maar dan ook echt overvol met goede DJ's. We hebben Eric Prydz, Alesso, Axwell, Ingrosso en Steve Angelo, ofwel de Swedish House Mafia. Maar we hebben ook Galantis en ook Otto Noos. Dat is een Zweed. Ja, de playlist kleurt blauw-geel. Zo meteen komt die Otto Noos met Million Voices eraan. Dan mag je ook even een zweet voelen. Zweten gaan we vandaag sowieso niet doen, dat staat vast. Maar komt er zo aan, na deze Let Me Be.

0: Ja, misschien hoor jij ook wel honderden stemmetjes in je hoofd die zeggen wat je moet doen vandaag. Ja, daar gaat het nummer over. Die Million Voices van de Zweed Otto Knows. Er is maar één optie en dat is al die stemmetjes negeren. Ja, doe maar. Jij bent de baas in het weekend. Het is 1:01 geworden. Er zijn 4 plekken op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 40 minuten extra tellen tussen Antwerpen-Zuid en Merksem. Op de E19 dan, richting Antwerpen, daar moet je 6 minuten extra tellen tussen Brecht en Kleine Barreel. Op de Antwerpse ring richting Gent dan, 11 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En tot slot op de Brusselse binnenring, 8 minuten daar tussen Groot-Bijgaarde, dan Saarlaan en Jette. Sta je dan toch nog op een andere plek stil, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht hè.
4: Rustig, schat.
3: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
8: Ik kies Unlimited Internet.
7: En 5G.
8: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
10: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
11: Amai.
10: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
11: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
10: Ja, handig inderdaad.
9: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
12: Volkswagen. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
17: Sorry, Parties WK.
18: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.

Ja, bij ons in de familie is er ook een familie het zot van dit nummer. Dat is Tante Anoushka. Ze is er helemaal gek van Calvin Harris en Sam Smith, Desire. Ja, helemaal te begrijpen. Wat een fantastische combo is dat ook. Offenbach met Star Sailor, nieuw in de playlist bij Top. Maar zometeen krijg je Offenbach helemaal alleen met Miles Away. Maar eerst gaan we 24 jaar terug de tijd in. Stel je voor dat je op een strand staat dat helemaal vol is. Ja, er is nog wel een plek hier en daar, maar er is toch heel veel volk. En je trekt je op dat moment van niks of niemand iets aan. Je bent gewoon schaamteloos te dansen. Wel, dat is ook de legendarische videoclip die bij dit nummer hoort. Een man die gewoon staat te dansen. En iedereen kijkt dan zo van, wat is die nu aan het doen? Wel, je van niks iets aantrekken. Wat de mensen zullen zeggen, daar trekken we ons niks van aan. Die note is dit.

0: Domein, de Krekemeerse, Dreambeats, 5 podia, met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be. Wilt je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immo Blauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee. Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Amai, daar regent hier binnen.
4: Oh, zwaans, Nanny.
3: Jawel, er staan een niemer in de living.
4: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
3: Dakmeester?
4: Ja.
3: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
4: Dakmeester. Zwaans, Nanny, hé. Hey.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Ik raag dan niet om uges, hè.
8: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Hoosjes, Aftrucks en Locristi.
7: Gooses, mijn geen op nee.
8: Het moet weer al juist zien, wij.
7: www.gooseshaftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands Aftrucks.
8: Dat kun je niet van sukkel, hè?
7: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
9: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
10: Laan de Vlaar. Zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landevlaar.be.
11: Ga je mee iets drinken?
12: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santers.
11: Dat kan toch via je gsm?
13: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santers.be.

staat al... Top, ja. Dit staat al 23 weken in de tophit 40. Deze week wel gedaald. Je gaat hem tegenkomen op nummer 18. En ook met de nieuwste, samen met Star Sailor, die je daar straks bij mij ook al hoorde, staat hij in de tophit 40, Offenbach. Vanaf 1 uur dus de replay met Jonathan. Dat is exact nog 12 minuten. Dan begint de tophit 40. Vorige week waren het de American Music Awards. En dan zou je denken, ja, Taylor Swift, die de meeste nominaties had, die gaat daar met heel veel prijzen lopen. Met lege handen is ze naar huis gegaan. 8 nominaties, niet kunnen verzilveren. En ook Olivia Dean, die 7 keer genomineerd was, viel niet in de prijzen. Geen Taylor Swift, geen Olivia Dean met een award naar huis. De grote winnaar van de American Music Awards vorige week, dat is de Zuid-Koreaanse groep. Ja, daar moet ik hier geen tekening bij maken. Hè. BTS, ze wonnen de award voor zomerhits, beste mannelijke artiesten en nog heel wat prijzen. Je krijgt die winnaars nu, BTS met Dynamite.

De grote winnaars van de American Music Awards, BTS, die binnenkort, binnen een maand, naar het Koning Boudewijnstadion komen. Een echte hype. Twee avonden gaan ze dat stadion vullen. Terechte winnaars, denk ik dan. Ja, misschien heb je tickets. Genieten, dat gaat het worden. En de zomervakantie die kruipt ook stilaan dichterbij. Zometeen heel veel plezier met Jonathan en de replay van de Top Hit 40 met heel veel winnaars en verliezers. We maken nog een geweldige zaterdag van.

0: de Vos.
1: Ja, Lemmens.
0: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

0: Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top. We make you move. Top. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Dit is Top.
2: In Anderlecht kunnen de ramen eindelijk weer open. De brand is er geblust. Nona weet meer. Nona, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De grote loodsbrand in Anderlecht in Brussel is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die is wel nog steeds ter plaatse om het vuur te blussen. De brand brak vanmorgen uit. Er zou ook instortingsgevaar zijn. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
4: De inhoud van de opslagplaats is ook nog niet bekend, want er zijn verschillende huurders. Er zouden wel elektrische steps aanwezig zijn, vandaar die ontploffingen waarschijnlijk. De omwonenden worden opgevangen in een opvangcentrum. Momenteel is er slechts één lichtgewonde brandweerman afgevoerd naar het ziekenhuis.
3: In totaal werden 50 bewoners geëvacueerd. Het gemeentelijk noodplan is ook nog steeds van kracht. Supermarktketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de VOD Werkgelegenheid. Eerder deze week raakte bekend dat de directie van Aldi ook op zondag voormiddag wil openen, tot 1 uur. Maar volgens de VOD overtreden ze daarmee de arbeidswetgeving. De vakbonden klagen al langer dat supermarkten die wetgeving negeren. Wie als werkloze op de wachtlijst staat voor een sociale woning, moet vanaf 2028 verplicht naar de VDAB. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu geldt die regel enkel voor wie effectief een sociale woning huurt. Wie weigert om zich aan te melden bij de VDAB, moet meer huur betalen. Het gaat om een stijging tussen de 50 en 150 euro per maand. Voor kandidaathuurders gelden vanaf 2028 ook strengere taalvereisten. Op de westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een baby van 7 maanden doodgeschoten. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De ouders van het jongetje raakten licht gewond. Volgens de Israëlische soldaten schoten ze op een voertuig dat op hen afkwam. Het Israëlische leger onderzoekt de zaak nu. En bij een Israëlische luchtaanval op Libanon zijn gisteravond zeker 5 doden gevallen. Onder hen ook een hulpverlener. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Opvallend, eerder deze week bereikten Israël en Libanon nog een akkoord over een nieuw staakt het vuren. Al blijven de aanvallen dus gewoon doorgaan. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk. Daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
2: De langste files onderweg, waar vind je die? Een uur vertraging op de Antwerpse ring momenteel richting Nederland, tussen Antwerpen Centrum en Merksem. En je verliest ook behoorlijk wat tijd richting Antwerpen. Op de E19 tussen Brecht en Kleine Bareel, daar 40 minuten bij tellen. Elders is het gelukkig minder tijd, minder dan 10 minuten aanschuiven.

0: Putten.
1: Hallo, hallo, hallo. Daar zijn we weer met die fantastische lijsten. Weer of geen weer. Het is een plezante zaterdag met op. En ja, eigenlijk is er met dit weer voor elk wat wils. Hè. Als je houdt van een beetje uitwaaien, check. Mogen de planten en bloemen van jou wat vocht krijgen, check. Hou je wat van zon, ook check. Dat komt nog in orde als je denkt van dat is nu niet het geval. Maar er zou ook wat opklaringen nog volgen. Nu, met op krijg je vanmiddag alleen maar het beste van de beste. De 40 meest gedraaide tophits van de voorbije week. Met andere woorden, dit zijn gewoon de 40 populairste van dit moment. Die krijgt ze nu. En ik kan je verzekeren, de zonnige vibes, die zijn sterk aanwezig. Dus mocht dat zonnetje toch nog niet tevoorschijn komen, het zit gewoon bij top. Zeg, vorige week hebben de tophit 40 geweldig afgesloten. Nu, als je het niet meer weet exact met wie, dit is de top 3 van toen met Mel King.
0: 3.
1: Another 54 Ultra, Talk to You. Vorige week stond de Bausa voor een vijfde keer op rij. Bovenaan. Wat een topprestatie toch.

0: vraag is nu natuurlijk, blijven ze op één, de Bausa? Voor de 6e keer zou dat te worden. Wel, het antwoord krijg je, uiteraard, maar net voor de grote finale natuurlijk. Iets voor vier.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Goedemiddag, nieuwe Top Hit 40. We gaan hem zo dadelijk instarten. Een paar seconden nog, maar eerst even de cijfers erbij halen. Want de boekhouding, die moet uiteraard ook kloppen. We hebben er 40 en die zijn zo verdeeld. 19 dalers, 5 die blijven gelijk. Die blijven gewoon eenzelfde score aanhouden. En er zijn ook 13 plussen zijn er. En als je van nieuw fris geluid houdt, goed nieuws. We worden met 3 nieuwkomers toch wel redelijk verwend. Hè? Nu kijk, de eerste nieuwe entry die komt er al heel snel aan. Zometeen op nummer 39. En nu klaar voor de start. Licht uit, spot aan. 40 is voor Kato. Turn the lights off.

0: Hij heeft een paar keer in zijn arm moeten knijpen om echt wel te beseffen dat het waar is. DJ Kato, die had het succes totaal niet verwacht. Hij zegt in interviews dat hij compleet verbijsterd is door het plotselinge succes. En dat, ja, dat het internet zijn leven onverwacht op zijn kop heeft gezet. Want opeens ging hij viraal met deze vette remix. Hij dacht zelfs in het begin dat zijn account gehackt was en dat het een soort van prank was. Niet dus. Kato maakt zijn droom echt waar. Het is ondertussen week 22 voor hem. Maar waarschijnlijk denk ik wel, nu je zakt naar 40, de allerlaatste week voor Turn the Lights Off. En dan nu, Clooney, die mag voor een eerste keer het licht aansteken. En dat dankzij een vette remix van een nummer uit de 90s.
1: Dit is nieuw in de Top Hit 40.
0: Een R&B-hitje uit de jaren 90 van Groove Theory. En gelukkig, het blijft bij One Question.

0: Beautiful.
1: Prachtig verhaal hè, voor Sun. Hey Sun, Sunfeld, Hello Black blijven op nummer 38 in de top 40. En nu Haven en Caitlin Aragon, ze blijven weer verder achteruit gaan naar 37.

0: Drie nieuwkomers, ze komen snel. Want over een paar minuten hebben we al de tweede nieuwkomer. Wie het is, dat hoor je zo. Maar ik kan, als je de curiositeit niet kan bedwingen, kan je wel al drie tips geven. Misschien kan je daar wel al iets mee. Tip 1, het is een Belg. Tweede tip is zalig accent. Heel fijn om naar te luisteren. Niet alles is begrijpbaar, maar maakt niet uit. Zalig om te horen. En het volgende nummer, daar kan je ook wel iets mee. Heel veel zelfs, denk ik.
1: Bram, die gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
2: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Oh, rosébeken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag.
0: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
8: En zo'n grote pad eend.
7: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
9: Caraïbisch blauw.
10: Of tropisch groen.
9: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
9: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
12: Top hit 40. We make you move. Top. Dit is Nieuw in de Top hit 40.

Ook Henri Pervert is klaar voor festivalzomer. En Afrojack, ja, die is ook klaar met optredens over gans de wereld. En België, ja, die hoort daar ook bij. Je mag twee keer raden waar. Hè?

Je hebt in de top 40 de lijst steeds een paar jojo's. Een jojo, ik weet niet of je dat weet, dat was heel populair. In de jaren 80 iedereen, of toch bijna iedereen, die had het mee bijvoorbeeld op school. En zo'n speelgoedje dat bestaat uit twee schijven. Met een as aan elkaar zit dat vast. En daartussen zit zo'n touwtje. Het einde van het touwtje ga je dan vast, laat dan de jojo naar beneden vallen. En door die draaibeweging rolt dat touw zich weer op, waardoor de jojo dus terug omhoog komt. Maar heel vaak, ook bij mij, zat dat touwtje in de knoop. Dat was meestal het probleem met die jojo's. Nu, kijk, jojo, dat is zeker Afrojack en Sia. Zonder touw in de top 40 vorige week. Neer en nu weer op. En zo gaat het altijd maar op en neer. Maar kijk, ze stijgen weer. En daar moeten ze zich aan optrekken. Afrojack en Sia en Awake Tonight. Ja, en de volgende, die jojo niet meer. Maar die gaat gewoon week na week naar beneden. Maar dat is niet meer dan normaal, denk ik. Na meer dan een half jaar in de lijst. Weer naar omlaag. Sunny Federa, D.O.D.

0: Think About Us, Sunny for Darren, D.O.D. zijn weer gedaald deze week in de Top Hit 40. Zo meteen krijg je dit hier.
1: Straks in de Top Hit 40.
0: Je krijgt dit, maar ook niet helemaal dit. Enfin, het klinkt ietsje anders. Zometeen de hoogste nieuwkomer. Eerst even kijken hoe het onderweg verloopt. Nog altijd heel wat file op de Antwerpse ring naar Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar verlies je 3 kwartier van je tijd. Aanschuiven ook doe je naar Antwerpen op de A12. Tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid. 20 minuten en 1 kwartier erbij. Op de binnenring van Brussel tussen Antwerpen-Noord en Jette. 10 minuten vertraging op de E429 naar Brussel tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. En terug naar Brussel op de buitenring dan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem-Woluwe-Laan. 10 minuten en nog 10 minuten op de R2 Antwerpen richting Stabrug tussen de Beverentunnel en de Liefkeshoektunnel. Op een andere plek gelukkig minder tijdverlies, minder dan 10 minuten.
2: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
3: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
2: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
3: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
7: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
6: U heeft toch geen binge-probleem?
7: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
10: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
12: Volkswagen.
1: Dit is Top, Top Hit 40. Jonathan van Helleputte. Top! We make you move! De hoogste nieuwe in de Top

De hoogste nieuwkomer komt uit Frankrijk, Offenbach. Ja, die heeft er zich aan gewaagd om dit meesterwerk te remixen. En ja, zo zien zij het eigenlijk ook, die gasten van Offenbach, met de nieuwe versie terug naar de roots van de dancefloor. Met een herwerking van een iconische dansplaat voor een nieuwe generatie luisteraars, zo omschrijven ze. En ook als eerbetoon, dus met de bedoeling dus de klassieker uit The Zeros opnieuw te introduceren bij jonge festival- en streamingpublieken. En dat gaat ook lukken. Hoogste nieuwe op nummer 33. En nu, kom aan, vooruit met die geit. Als je nog taakjes hebt die je niet graag doet, dit is het moment. Go, go, go. En John, het mag nog iets meer zijn. In plaats vooruit, het is goed, maar het mag nog meer. Go, Mary, go.

0: Mello Black en Afrojack en In My World.
1: Top Hit 40, overzicht 40.
0: Het gaat altijd goed vooruit in de Top Hit 40. Kijk, we zitten al aan het eerste overzicht. En het licht moest meteen al uit bij Kato en John. Vorige week vrees ik wel dat zij ook uitgedoofd zijn. Turn the lights off.
1: 39.
0: One Question van Clooney, de eerste van de drie nieuwkomers op 39.
1: 38.
0: 38, en daar stond ze vorige week ook, Sam Veld. En Hello Black, Hey Sam.
1: 37.
0: Ex nummer 1, nu in week 25 weer wat weggezakt. Haven en Caitlin Aragon met I Run.
1: 36.
0: Tweede nieuwkomer en die is Belgisch, Henri Pierre en Sola Sola.
1: 35.
0: Het is elke week wat anders bij Afrojack en Sia. Vorige week naar omlaag, nu terug omhoog. Wake Tonight.
1: 34.
0: Sonny Federa en D.O.D. verlies er 2 met Think About Us.
1: 33.
0: Hebben ze allemaal gehad, alle drie nieuwkomers. Dit was de laatste in dat rijtje. Offenbach en Star Sailor. 4 to the floor.
1: 32.
0: Merry go, en het is ook maar één go, één plaats vooruit. Voor John Newman.
1: 31.
0: Hij staat op 35 en je kreeg hem ook al op 31, Afrojack. Hier deze keer met Hello Black in My World.
1: Dit is top.
0: Deze zomer headliner op Olé Congé en Bré. Treden op in Diepenbeek, ook op Camping Kitsch Club Kortrijk. En officieel afsluiten van Martrock Leuven. Silver is klaar voor de zomer in de Top Hit 40. Staan ze op 30.

0: vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Imo aan de kust? Dat is kiezen voor Imo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
4: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Allee, wat zie je wel mee?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko.
4: Mo.
5: Baie.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
4: Ja, dat wel.
5: Moed je van. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer.
6: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
7: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Modu van.
8: Gelijk wie dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
9: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed.
10: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.
11: Ga je mee iets drinken?
12: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
11: Dat kan toch via je gsm?
13: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.

0: 29, Gabri Ponti en Sam Harper.
1: De top hit 40.
0: Kisses leverde Bless een wereldhit op en zelfs een nominatie voor de Brit Awards 2025 Song of the Year. De opvolger stijgt nu naar 28, Terms and Conditions.
1: Top

0: winkelkar, een festivalticket en tanken. Behalve als je naar Top luistert. Top Delivery is terug. Onze koerier levert elke dag een gouden tankkaart met daarop 1000 euro tankbudget. Schrijf je nu in, luister volgende week Top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immoscoopman.
7: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Dit is Top!
9: De Rode Duivels spelen hun laatste oefenmatch voor het wereldkampioenschap. Tegen wie spelen ze? Vertel het Nona. Goedemiddag trouwens.
10: Een goedemiddag. Over een uurtje beginnen onze Rode Duivels aan hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal. De Duivels nemen het in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion op tegen Tunesië. Sportjournalist Maarten Brex.
11: Wij horen bij de mensen van de voetbalbond dat ze Tunesië hier vanmiddag een klein beetje zien zoals Egypte. Straks de eerste tegenstander in de groepsfase voor de Rode Duivels. Dat wil zeggen een stug elftal dat een beetje voor doel gaat hangen en dan probeert pijlsnel uit te breken en te counteren tegen de Rode Duivels.
10: Zo net maakte de bondscoach ook de opstelling bekend. Courtois staat in doel. In de verdediging spelen Ngoy, Mechelen, Castagne en Meunier. Op het middenveld staan De Bruyne, Onana en Tielemans. En voorin Doku, Trossard en De Ketelare. Wie als werkloze op de wachtlijst staat voor een sociale woning, moet vanaf 2028 verplicht naar de VDAB. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu geldt die regel enkel voor wie effectief een sociale woning huurt. Wie weigert om zich aan te melden bij de VDAB, moet meer huur betalen. Het gaat om een stijging tussen de €50 en €150 per maand. Voor kandidaathuurders gelden vanaf 2028 trouwens ook strengere taalvereisten. En bij een Israëlische luchtaanval op Libanon zijn gisteravond zeker 5 doden gevallen. Onder hen ook een hulpverlener. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Opvallend, eerder deze week bereikten Israël en Libanon nog een akkoord over een nieuw staakt het vuren. Al blijven de aanvallen dus gewoon doorgaan. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk. Daarna droger, maximaal tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
9: Waar staan de langste files? Ik vertel het jou graag. De 3 langste. Antwerpse ring naar Nederland. 20 minuten extra tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En files er ook in Brussel. De binnenring tussen Dilbeek en Jette. 15 minuten daarbij. R11 Antwerpen richting de A12 en 12 tussen de Prins Boudewijnlaan en Wommelgem. Ook daar een verliestijd van 15 minuten. Elders is het minder lang aanschuiven. Minder dan een kwartier.
0: Dit is Top.
9: En we tellen vanaf nu weer af met de beste tophits van de week. Thomas Gray neemt dat aftellen wel iets te letterlijk, Kogarme. -4 voor Rumors. Goedemiddag.

31. En voorzichtig vooruit, nu 5 voorbij op 26 voor die Die Die. Maar volgende week denk ik dat hij wel keihard gaat knallen. Ik voorspel al dat hij volgende week de sterkste strijd gaat zijn. Kan zijn dat ik hier volledig naast zit, maar ik denk dat het dan echt wel gaat losbarsten. Want het WK-anthem van Shakira en Burna Boy, die gaat pas echt leven, denk ik, volgende week vrijdag als ze eraan beginnen. Van het wereldkampioenschap voetbal. Ja, de Rode Duivels, die oefenen vanmiddag voor de laatste keer tegen Noord-Macedonië, zo net gehoord in de top-headlines. Zo kan Lukaku nog eens wat vertrouwen opdoen en er nog eens tegen eentje tegen de netten knallen. Gaat hij zeker doen, ben ik van overtuigd. Dit is Robin Schulz ondertussen.

Ik hoor de hele tijd, maar ik hoor nu een beetje van nee. Het is niet de beste week voor Ambrose van Robin Schulz. Hij verliest 7 stekken. Dan is het tijd voor nieuwe muziek, begin je te denken, want hij begint achteruit maar te geraken. Kijk, het is nog niet dramatisch, 24. Wel, hij voelt het misschien al aankomen, de Robin, want gisteren heeft hij een nieuwe track gelost. En weet je wat? Je mag hem straks even gaan proeven en zelfs even gaan beoordelen. Dat is voor zometeen een Top Fresh. Nu, Kago.

Alesso en Destiny in de top 40, zeg. Bob Sinclair, dat is een groot artiest en die houdt ook van voetbal, een enorme voetbalfan. Heeft hij volgende week echt wel goed kunnen vieren als een echte fan dan, hoop ik. En niet zoals eentje dat, of zoals de velen dat we op tv hebben gezien. Hè. Dat is zeker niet de bedoeling. Hij is fan van PSG, die wonnen vorige week de Champions League. Dus dat is zeer goed. Hij is supporter voor de goeie. Is dat ook voor Frankrijk het geval? Dat zullen we wel zien, hè, op het WK voetbal. Maar ik denk dat hij zoiets heeft van: ik kan niet wachten tot het begint. Hier is Bob Sinclair.

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
9: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
10: Amai, ik proef hier precies de zon.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.

0: Where have you been, Brian V op 21? En nogthans is hij niet veel verhuisd hoor. Hij komt op komt van 22.
1: Top hit 40, overzicht 30. I feel it in my head, my heart and soul.
0: The love that you give me, the love that you... Vorig jaar, 25 jaar jubileumtour. En dit jaar gaan ze ook weer veel toeren deze zomer. Met heel veel nieuwe muziek erbij. Dit staat zeker op de setlist bij Silver. Head, Heart and Soul.
1: 29.
0: Steeds minder praten in de top 40. Cabri Ponte en Sam Harper. Min 3 voor Words.
1: 28.
0: Vorige week gesteeg en Bless stijgt ook deze week. Terms and Conditions mag er 2 op vooruit.
1: 27.
0: Another Story bij Thomas Gray. Hij verliest er 4 met Rumors.
1: 26.
0: Shakira kwam vorige week binnen op 31 en nu stijgt ze door naar 26 met Dai Dai.
1: 25.
0: Hey, Robin Schulz is een van de sterkste dalers, 18 vorige week. En nu staat Ambers 7 lager op 25.
1: 24. I'm saying my love for somebody.
0: En Kygo en Khalid volgen ook een min 7 voor deze Save My Love.
1: 23.
0: En dan Alesso en Sasha staan ook 3 lager. Destiny.
1: 22.
0: Allee, eindelijk weer een stijger. Het is wel een lichte. Het is een plus. Er staat een plus bij. Dat is het voornaamste bij Bob Sinclair en Kaisa. I Can Wait.
1: 21.
0: En ook Brian V die krijgt een plus voor Where Have You Been.
1: Dit zijn de meest gedraaide toptracks van de afgelopen week. Top Hit 40.
0: En dan kunnen we nu de top 20 van de Top Hit 40 induiken. Letterlijk zelfs. Dive Into You, Alok en Khalid.

0: talk about.
1: Straks in de Top Hit 40.
2: Offenbach was de hoogste nieuwkomer vandaag op 33 met Four to the Floor. Dus ze krijgen ons nog een tweede keer op de dansvloer, zo meteen met Miles Away. Maar eerst even kijken, waar moet je momenteel onderweg aanschuiven? Wel, het langst doe je dat op de Antwerpsring in de richting van Nederland. 20 minuten file tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Even vertraagt ook in Brussel op de binnenring 18 minuten vanaf Groot-Bijgaarde, dan Saarlaan tot Wemmel. Zit je elders in de file terechtgekomen? Beter nieuws wel voor jou. Verlies je er momenteel minder dan 10 minuten.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij ZIP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZIP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
5: Zee de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
6: Ah, de honey mustard. En jij?
5: Zonnebril.
6: Voor de zon?
5: Doe er even eens.
6: Hoe?
5: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vos Lemmes.
9: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan min 40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Dit is... Hit 40. Jonathan van Helleputte. We

0: 4 oehoes wel lager. Shakira komt zo op 17 en 16, dat hoort je zo meteen.
1: Top Fresh, nieuw in de playlist van Top.
0: Maar eerst een proevertje even halt houden met onze winkelkar volgestouwd met de beste tophits van de week. En even stoppen bij de stand, nieuw in het assortiment, een gratis proevertje krijg je. Het assortiment Dance and Feel Good Music. En dat past thuis ook in de categorie goede festivals vibes. Zo omschrijft Robin Schulz zelf zijn track, zijn nieuwe track. Robin Schulz, wereldartiest, veelbelovend dus. En we zijn popelend om het te horen. De track heet trouwens Better Times. En als je die titel hoort, denk je misschien, als je al dat nieuws volgt, al die miserie in de wereld ziet, dan denk je toch, je snakt naar betere tijden. Alsjeblieft, heeft hij maar. En al is het maar gewoon op weergebied. Als je even naar buiten kijkt, denk je ook, give us better times. Wel, geef je better times van Robin Schulz. En hey, niet zomaar luisteren. Het is ook belangrijk dat je zeer aandachtig luistert en dat je de app er even bij neemt. Open maar al de app van Top Radio, Top Radio BE app. En geef na het luisteren ook jouw punten op 10 en stuur die gewoon door met een berichtje. Hier is hij, de nieuwe Robin Schulz.
1: Dit

Het is Offer van Ambrose die je net al hoorde in Top Hit 40. Nieuwe track Robin Schulz en Better Times. Maar de vraag is nu, heeft het ook het gevoel van Better Times? Laat het even weten in een berichtje in de Topradio BE-app. Jouw punt op 10 en je mag gerust ook jouw comments ook bijgeven. We zijn heel benieuwd wat jij vindt van die nieuwe track van Robin Schulz. Better Times, Topradio.

0: Domein, De Krekemeerse, Dream Beats, 5 podia, met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
1: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
2: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.

0: Mega Fundament. Remix is the one. The one voor kwaliteit. Remix recycleert. Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale. Remix in de Filierstreef in Deinzen en op remix-beton.be.
1: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je bij mij?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko?
1: Mo.
2: België.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Moedig van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Moedig van.
6: Liquid dat er wint. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
7: Ik raag dan niet om u, hè.
8: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Gooses, Aftrucks en Locristi.
7: Gooses, mijn geen op nee.
8: Het moet weer al juist zien, wij.
7: www.gooseshaftrucks.be. Hola, en zijn al nieuw elektrisch transpalet voor €995.
8: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
7: Gooses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
9: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
10: Ga de mee iets drinken?
11: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
10: Dat kan toch via je gsm?
12: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.
13: Land of Love, zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
14: De beste dance ooit gemaakt.

0: fresh. Dit is nieuw in de playlist van Top.
1: Better Times van Robin Schulz, een nieuwe track, zo net volledig kunnen beluisteren.
0: Top Fresh, nieuw in de playlist van Top.
1: En wat zegt de topjury via de Top Radio BE-app? Wel, we gaan even kijken wat er allemaal is binnengekomen. Past helemaal goed op Top. Volgens Lilian is dat, wordt er niet echt warm of koud van, maar zeker, zeker niet slecht. 8 op 10 als score, dat is zeker niet slecht. Dankjewel Lilian. Stefan, die vindt het een topnummer, mag meer gedraaid worden. Karen stuurde ook haar punten door. 8 op 10. En Philippe, dat is nog, misschien nog mooi om mee af te sluiten. Ik kan ze niet allemaal overlopen. Maar Philippe, ik zie hier een 10. Want deze plaat, dat klinkt gewoon supergoed in de oren. Wel, dankjewel voor jouw score te delen. Alles brekend ondertussen. En gemiddeld krijgt Robin Schulz, nou, een topscore hoor. 8,5 op 10 voor Better Times. Ik vermoed dat het een dikke hit gaat worden. Toch?
0: Dit is Top!
1: Ondertussen hebben we nummer 15 in de lijst. Blijft gewoon staan. Milky, Mel Grab, Just

0: deze zomer in de Spoiler Room op Camping Kids Club.
1: Schrijf hem er nu snel in op campingkidsclub.be.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: Dit is Stop!
7: De Rode Duivels beginnen aan de laatste oefenmatch van het WK. Welke duivels mogen starten? Nola vertelt jou meer. Nola, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Rond deze tijd beginnen onze Rode Duivels aan hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal. De Duivels nemen het in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion op tegen Tunesië. Sportjournalist Maarten Brex.
9: Wij horen bij de mensen van de voetbalbond dat ze Tunesië hier vanmiddag een klein beetje zien zoals Egypte. Straks de eerste tegenstander in de groepsfase voor de Rode Duivels. Dat wil zeggen een stug elftal dat een beetje voor doel gaat hangen en dan probeert pijlsnel uit te breken en te counteren tegen de Rode Duivels.
8: En in de opstelling staat Courtois in het doel. In de verdediging spelen Ngoy, Mechelen, Castagne en Meunier. Op het middenveld staan De Bruyne, Onana en Tielemans. Voorin Doku, Trossard en De Ketelaere. In Centraal-Afrika zijn intussen al zeker 500 mensen besmet met ebola. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Congo gaat het om 452 gevallen, waaronder 82 overlijdens. In buurland Oeganda zijn er nu 19 mensen besmet en 2 mensen overleden. Het aantal ebola-besmettingen is er dus fors toegenomen. Het gaat daarom nu al om een volksgezondheidscrisis van internationale omvang. En paus Leo XIV is aangekomen in Spanje voor een bezoek van een week. Hij gaf al een toespraak in het Koninklijk Paleis en hij bedankte premier Sanchez, omdat zijn regering een van de meest uitgesproken tegenstanders is tegen de oorlog in Iran. Later spreekt de paus ook nog met slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. En dan tegen het einde van zijn bezoek reist hij door naar de Canarische eilanden, waar hij opvangcentra voor migranten bezoekt. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk. Daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
7: Het is uitkijk door lange file op de Antwerpsring naar Nederland. Door het ongeval is daar file tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Je moet daar een half uur extra rekenen. Ook nog vertraging op de binnenring van Brussel momenteel. Tussen Groot-Bijgaarde, Dansaarlaan en Jette. Daar 12 minuten bij tellen. In andere file terechtgekomen. Beter nieuws voor jou. Verlies je er minder dan 10 minuten.
6: Dit is Top. Top Hit 40. Jonathan van Helden.
7: Wie is deze week de sterkste stijger? Wel, dat antwoord krijg je nu meteen met een bam. 13 plaatsen omhoog.

ik zag ze vorige week zo goed bij zijn. Klaar voor de top 10 van de top 40. Toen gestegen naar 11. Maar helaas voor Topic en Becky G moeten ze nu terug al naar nummer 13. Sorry, het is niet anders, maar ik zeg dan altijd, volgende keer beter. Volgende week is er weer een nieuwe week. En wie weet, stijgen ze dan weer en staan ze zelfs in die top 10. Kijk, we hebben ondertussen nog 12 tophits in de top 40. En ik heb het even bekeken, even goed aandachtig bestudeerd. En van die 12 nummers zijn een kwart daarvan, dus 4 nummers... Nee, sorry. Sorry, wiskundig is dat niet juist. Het is wel een kwart, maar het zijn dan maar 3 nummers natuurlijk. Hè. Toch? Ja. 1 op 4, hè? 3 op 12? Ja, klopt. Oké. Een kwart ervan, dus Belgisch. Dat is zeer, zeer goed. Met nog 2 kanjers ergens hoog in de top 10. En de volgende is nummer 12. En eigenlijk is dat dubbel Belgisch, hè? Ah ja. Djalicious en Milo. Samen op een track. Ze stijgen naar 12. Met deze heerlijke track. Forever Young.

waar zijn. Forever Young, Djalicious en Medusa, deze zijn nu aan de beurt. Ze zijn klaar voor de top 10. Staan op 11 deze week. Don't Wanna Go Home.

0: klaar voor de top 10. Hopelijk weer klaar voor de top 10, want ze stonden daar vorige week in. Van 7 naar 11 gedaald. Don't Wanna Go Home.
1: Top hit 40, overzicht 20.
0: Het is nu echt niet het moment om naar huis te gaan, hè, want het is nu het moment om die top 10 te gaan inzetten. Allee, eerst nog eens een overzicht. Vanaf 20 naar 11, Alok en Khalid komen de top 20 binnen in stijl met een stevige duik. 10. Alhoewel, een stevige duik. Het was maar één trapje. Dive Into Me. Grote namen samenbrengen betekent niet altijd een nummer 1 hit. In week 5 moeten Madonna en Sabrina Carpenter op plaatsen prijsgeven met deze Bring Me Love.
1: 18.
0: Offenbach was de hoogste nieuwkomer op 33 met een remix van 4 to the Floor. Mogelijk zie je door een beetje verlies met die andere track. Dat is niet te vermijden, denk ik dan. Miles Away, veel trein wel prijs te geven. Min 6.
1: 17.
0: En ook Shakira hoor je dubbel in de lijst van de top 40 met Die Die. En ook bij deze Zoo-oe-oe.
1: 16.
0: Handen op elkaar voor Martin Garrix en Ed Sheeran. Topprestatie, repeated, stijgt 12 plaatsen. Wel net niet genoeg voor de titel van de sterkste stijger.
1: 15.
0: Het is niet stijgen, het is niet zakken. Gewoon blijven zitten. Milky, net zoals vorige week al op 15. Just the way you are.
1: 14.
0: Maar kijk, hier heb je wel de sterkste stijger. Eagle doet het met Bam deze week. Stijgen er 13. Jamaican, Bam Bam. Sterkste stijger dus.
1: 13.
0: Sorry papi. Sorry, geen top 10 meer voor Topic en Becky G. Het zag er nogthans goed uit vorige week toen ze naar 11 stegen. Nu terug, jammer genoeg, naar 13. Sorry papi.
1: 12.
0: Het is op kouse voeten, maar ze zijn onderweg naar de top 10. Zij daar maar zeker van. Digilicious en Milo van 14 naar 12 met Forever Young. Helaas, top 10 is weg voor Medusa. Don't Wanna Go Home moet terug van 7 naar 11. En dan, benieuwd toch, wie de plaats van Medusa in die top 10 gaat inpikken straks. Ik kan je al verklappen dat het een superleuk duo is. Wie het zijn, ontdek je straks. Ik denk dat het zelfs een kanshebber is voor een top 3 binnenkort en zelfs een nummer 1. Maar nu, de top 10 in stijl openen. Hij deed het al zo geweldig vorige week en toen dachten we, hij mag het opnieuw doen.

0: It's juicy. It's a vibe.
1: Yeah.
0: Shh. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
8: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies trotset als ik over mijn vloer loop.
9: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
8: Wat bedoelde?
9: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
8: Dat zal wel.
9: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
8: Echt? Dus?
9: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
10: Wit-wit?
11: Of net niet-wit?
10: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
10: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.

Kandidaat zomerdanshit voor 2026. En toch zijn ze plaats gedaald. Ik denk dat dat moet te maken hebben met slechte weer van deze week. Kan toch niet anders? Een plaats gedaald op nummer 9. Gordo en Renier Sonneveld met Loco Loco. En dit daalt er zelfs 2. Dit zijn Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight. En zo meteen.

0: Kevin Harris en Jazzy, het is een ideale combi blijkbaar. Heerlijk, die Satisfy. Van 19 naar 7 gestegen.
1: Straks in de Top Hit 40.
0: Zometeen nog twee Belgische tracks bij de laatste zes. Dat zit zeker goed qua Belgische tracks. Deze meezinger van Kamrad krijg je ook. Meezingen kan je dan bijvoorbeeld doen op de E313 als je er nu in beland bent richting Ranst. Tussen Bering en Test-Zenderlo verlies je 20 minuten. En je hebt dezelfde verliestijd op de Antwerpse ring naar Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Andere fileplaatsen zijn beperkter qua vertraging. Je verliest er minder momenteel dan 10 minuten.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Oh, rosébeken.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
2: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: Misschien doen we niet altijd genoeg ons best. Soms moeten we misschien wel iets beter ons best doen om al dat mooie rondom ons te zien. Want dat is er wel. So much beauty around us. Last Frequencies. Zeg, kijk jij ook soms rondom jou als je staat te tanken? Top Delivery. Heb je deze week benzine of diesel moeten tanken? Je verschiet telkens van de prijzen aan die pompen. Ongelooflijk zeg. Amai, als je een tank moet vol krijgen. Het is een ferme rekening. En toch, als je rondom jou gekeken hebt. Misschien is het wel toevallig dat je een van de luisteraars hebt gezien. Een van de 5 topluisteraars die deze week echt met een big smile van hier tot in Tokio zijn gaan tanken. Gewoon pla. Boordevol. Nog een druppel of twee erbij. Want saldo, dat was toch gewoon 0 euro. Ja, dat zijn gewoon die chanceurs, die geluksvogels die met Top Delivery een gouden tankkaart van 1000 euro gewonnen hebben.
1: Wat is het eerste cijfer?
2: De 9.
1: Het tweede cijfer?
2: De 5.
1: En dan het laatste cijfer?
2: 7.
1: De koffer is open!
0: Ja! Voilà, het is al gebeurd.
2: Ja.
3: Dag Lotte, goedemorgen. Jij bent 1000 euro tankbudget.
4: Ja. 2 open gaan. 7. Gaat nog binnen de tijd. Gaat die persoon binnen de tijd nog het pakketje open doen?
3: Ik moet zeggen, als de tijd. Stop de tijd.
4: Oh, dat stopt de tijd. De tijd is om.
3: Hallo? Ken je de code?
2: Ik ken de code, ja.
3: Ja, dat gaat. Ja. Ja. Jij bent de gouden tankkaart van 1000 euro.
2: Ja, jee.
3: Haast u.
5: Nog 9. 8, 7, 6 en de tijd stopt.
4: Kistje is net open.
6: We make you move. Dit is stop.
0: En goed nieuws als je ook zo'n gouden tankkaart van 1000 euro wil. Het kan, inschrijven doe je via topradio.be. Volgende week alweer 1000 euro die je kan verdienen.

0: Zeg Thomas, succes. Hij heeft mij zo net een berichtje gestuurd. Ingeschreven voor Top Delivery. En u mag hopen dat ze bellen aan mijn voordeur. Het kan zomaar volgende week tussen 6 en 10 in de ochtend weer luisteren. Jeroen en Koen. 5 nieuwe kansen voor een gouden tankcheck ter waarde van 1000 euro. En als je nu denkt van Jonathan, je bent verkeerd nu. Want dit hebben we al gehad. Klopt. Dit hebben we al gehad, daarnet. Last Frequencies. So Much Beauty. Maar het is met de reden, want...
1: De top tune of the week.
0: Is de nieuwe Last Frequencies. Live it all.
1: Dit is de top tune of the week.
2: Last Frequencies. Live it all.

0: deze week op nummer 1 in de Top Hit 40.
1: Zometeen de ontknoping van deze lijst. De grote finale. De beste drie komen eraan. De top 3. En ik kan je al verklappen dat het exact dezelfde tracks zijn als de vorige keer. Maar staan ze ook in dezelfde volgorde? Dat ga ik natuurlijk nog niet prijsgeven. Tuurlijk niet.
2: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
6: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed.
7: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
6: Sun Systems. Ja, hallo maat.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
10: Ga je mee iets drinken?
11: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
10: Dat kan toch via je gsm?
12: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.
13: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe. Yeah.

0: Milking Sector van 3 naar 2 met Madison.
1: Top hit 40, overzicht 10.
0: Net als vorige week Bruno Mars, de geweldige opener van de top 10.
1: 9.
0: Slechte weer speelt ze Sparte, denk ik. Gordo en Renier Sonneveld, Loco Loco.

0: Tweede week en nu al van 19 na 7. Calvin Harris en Jazzy. 6. Vijf vorige week, nu in lager op 6. Kamrad. 5. Last Frequency is Summer Proof met de nieuwe single, maar ook So Much Beauty stijgt weer van 9 naar 5. 4. 4 is opnieuw voor Bebe Rexha. 3. Voorlopig geen eerste keer nummer 1 in de top 40 voor Another Talk to You wordt wat teruggeduwd. 2. Pikt de nummer 2 in Milky Ink en Madison.
1: Wie staat deze week op nummer 1 in de top hit 40?
0: En vertel ik je zo meteen, maar eerst even meegeven dat de Rode Duivels straks aan de tweede helft van hun laatste voorbereidingswedstrijd voor het WK gaan beginnen. Ze staan tegen Tunesië er goed voor. Dankzij Trossard leiden we daar met 1-0. En over de nummer 1, die is gewoon weer nog eens een keertje voor de Bausa. Dat betekent al voor de zesde week voor Magnetic.

0: Luister volgende week Top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Dit is Stop!
8: Lore Bruising heeft een aantal agenten gespot in Brussel. Een goedemiddag, Lore.
9: Een goedemiddag. In Brussel zijn er opnieuw heel wat agenten aanwezig aan het Centraal Station. Al is het er volgens de politie voorlopig wel rustig. Jongeren hadden in chatgroepen op sociale media opgeroepen om opnieuw te gaan betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren en eergisteren kwamen al duizenden betogers op straat. Onder wie heel wat om amokmakers die met vuurwerk en verkeersborden naar de politie gooiden en allerlei voorwerpen in brand staken. De politie pakte in totaal zo'n 400 mensen op. De staking van de zee- en kustloodsen is voorbij. Dat bevestigt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Rond de middag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge was de hinder beperkt. Sinds begin dit jaar staakten de loodsen al verschillende keren uit onvrede met de pensioenhervormingen. Mogelijk volgen er nog nieuwe acties. In Centraal-Afrika zijn intussen al zeker 500 mensen besmet met ebola. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Congo gaat het om 452 gevallen, waaronder 82 overlijdens. In buurland Oeganda zijn er nu 19 mensen besmet en 2 mensen overleden. Het gaat om een gezondheidscrisis van internationale omvang. En paus Leo XIV is aangekomen in Spanje voor een bezoek van een week. Hij gaf al een toespraak in het Koninklijk Paleis en bedankte premier Sanchez omdat zijn regering een van de meest uitgesproken tegenstanders is van de oorlog in Iran. Later spreekt de paus ook nog met slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. En tegen het einde van zijn bezoek reist hij door naar de Canarische eilanden waar hij opvangcentra voor migranten zal bezoeken. Vanmiddag en vanavond buien, mogelijk met onweer, daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
8: Dankjewel, Lore. Als je onderweg bent, is vooral aanschuiven op de Antwerpsring richting Gent bijvoorbeeld. Een half uur extra tussen Merksem en Borgerhout. Richting Nederland op diezelfde Antwerpsring. 10 minuten extra tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Andere files zijn er op dit moment niet of ze kosten je minder dan 10 minuten.
0: Dit is Top. Kurt Vermeijeren.
8: Kylie Minogue, Eli Oaks, Tiesto en Chris Brown. Ze zijn allemaal op dit moment aan het vieren dat we voorstaan qua voetbal. Het is te hopen dat de tweede helft ook zo blijft.

Ilioaks en Impossible. Vandaag is het 6 juni, zaterdag 6 juni. Een beetje een natte en een zonnige dag tegelijk. Het hangt een beetje vanaf op welk moment je uit het raam kijkt. En het is ook een dag waarop er van alles gevierd wordt. Onder andere in Nederland zijn ze op dit moment bezig met schapen. Jawel, het is echt waar. Ja, de schaapjes die zijn er, want het is daar de internationale dag niet echt, maar vooral de nationale dag van het schaap. Een van de groot event dat daar georganiseerd wordt met onder andere ook het nationaal kampioenschap schapenscheren. Ja, ze menen het daar echt. En er is ook een soort misverkiezing voor het schaap. Het mooiste schaap. Vanavond ga je het ergens al zien passeren. Ook 6 juni vandaag, dat wil zeggen dat het de dag is tegen plaagdieren. Dat is wel een internationale dag. Dat wordt overal een soort van gevierd. Het gaat dan over de dag tegen de kakkerlakken, de muizen, de ratten, de muggen en zo van die zaken. Hè, de dieren die we niet zo tof vinden. Maar er is ook nog iets anders vandaag. En daar kunnen ook wel eens dieren bij zijn. Het is te zeggen, het is vandaag ook de internationale dag van het bordspel. Ja, als jij toevallig van plan bent om een beetje Monopoly te spelen... Ja, dan is daar vandaag de dag voor natuurlijk. Kolonisten van Catan, daar zitten eigenlijk ook al schapen bij. Uno of mens ergeren niet. Het is eigenlijk dat moment om daar vandaag nog eens gebruik van te maken en misschien nog eens een gezellige avond te hebben, samen met de top schaamteloos op de achtergrond. Of misschien kan je ook gewoon gaan voor ja, een ander spelletje waar schapen in zitten. Ja, daar ben ik eens gaan zoeken. Ja, bijvoorbeeld die kolonisten van Catan, daar zeggen sommige mensen wel tegen dat er schapen in te vinden zijn. En als dat niet lukt, kan je misschien nog altijd gaan ganzenborden of zo. Ah ja. Keuze genoeg natuurlijk hè, om jouw avond te vullen. Straks onderweg Tiësto en Tate McRae, 10:35 komt eraan. Eerst is tijd voor deze madame nog eens. Van de andere kant van de wereldbol komt ze, Kylie Minogue. Dit is In Your Eyes.

0: A4 tussen Antwerpen-Noord en Berchem, want in Berchem is de weg gedeeltelijk afgesloten door een ongeval. Op de andere, of beter op de Antwerpsring, in de andere richting, richting Nederland, is het een kwartier aanschuiven tussen Antwerpen-Centrum en datzelfde Borgerhout. E313 naar Antwerpen, ook een kwartier extra tussen Wondelgem en Antwerpen-Oost. Beland je nog in een andere file, dan moet je er minder dan 10 minuten bij tellen.
1: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.

0: Nog een paar nachtjes slapen. Ja, en dan staat het WK voetbal natuurlijk. 11 juni, dan gaan we van start. En dan is het een aantal weken voetbal. Vooral tijdens de nacht en de avond. Vooral nacht eigenlijk, en ochtend kan ook wel. En er is ook iets nieuws. Het is nu in Amerika te doen. Er zijn drinkpauzes en zo van die zaken ingelast. Die je normaal gezien alleen maar hebt tijdens het moment dat een wedstrijd gespeeld wordt. Als het echt heel, heel, heel warm is. Maar er is ook sinds gisteren een officieel WK-album. Het heet eigenlijk de Official FIFA World Cup 2026 album, om volledig te zijn. En erop staan een aantal, ja, vooral Amerikaanse artiesten, eigenlijk, zoals, ik zeg maar iets, zie ik hier allemaal Los Angeles, Azules, zie ik hier onder andere staan, de Rolling Stones staan er ook op, maar bijvoorbeeld ook Daddy Yankee met een track, Echo, en uiteraard, hoe kan het ook anders, het anthem van dit jaar is er ook bij van Shakira. Ja, deze die-die van Shakira. Shakira zal je daar ook wel op vinden natuurlijk. Maar de vrouw die je daarnet hebt gehoord, Eva Max, die gaat ook een plekje krijgen op dat album. Ze heeft eigenlijk al een plekje gekregen. En dat is toch eigenlijk in haar geval wel heel goed nieuws, want vorig jaar heeft ze nog een tournee moeten afzeggen omdat ze het niet helemaal goed vond, al hetgene wat ze aan het doen was, en ze eigenlijk wat rust verdiende. Maar ik denk dat ze nadat de WK helemaal uit terug gaat zijn. Dus Eva Max, daar gaan we nog heel veel van horen binnenkort. Net zoals van Clean Bandit trouwens en Shanga Paul. En dat duurt zelfs zo lang niet meer, want ze passeren nu al hier op top.
1: Dit is top. We make you move. Call it love and devotion.

0: Ik heb zo het gevoel dat ze van mij vanaf wil. Wat kan een idee zijn? Red Light was dat, in Ocean en Get Out of My Head. Daar wil kunnen voor zorgen natuurlijk. En wat denk je van een andere track in je hoofd stoppen? Wel, straks gaat dat onder andere gebeuren. Kato en John komen eraan met Turn the Lights Off. En ah ja, het is zaterdag. Dat wil zeggen dat het beste van Jeroen en Koen online staat. Daar ga ik straks ook nog eens naar piepen.
1: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ook gezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
3: Ree-Eggermond, filiersdreef in Deinze. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be.
4: Amai, daar regent hier binnen.
5: Oh, zwaansnanny.
4: Jawel, er staan er niet meer in de living.
5: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
4: Dakmeester?
5: Ja.
4: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
5: Dakmeester.
4: Zwaansnanny, hé.
6: Ga je mee iets drinken?
7: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
6: Dat kan toch via je gsm?
8: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santos.be.
9: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe. Yeah.

0: Ja, Turn the Lights Up, dat is ook hetgene wat de Rode Duivels aan het doen zijn met de teenagers daar. Allee, een klein kwartiertje geleden was het nog 3-0 voor ons, maar ondertussen zitten we aan 5-0. Dan moet je wel zeggen, ik zei dat gewoon voor de grap. Ik wist niet dat dat echt ging gebeuren, maar blijkbaar is het ook echt gebeurd. En ze zijn nog een paar minuten aan het spelen. 5-0 voor ons.
1: Het beste van Jeroen en Koen.
0: Ja, dan moet je het beste van Jeroen en Koen nog krijgen eigenlijk. Kan de dag nog mooier worden? Jazeker, want het beste van Jeroen en Koen, dat staat online. Dat doen we elke zaterdag. We proberen die uren van ochtendshows die hier gemaakt worden de hele week door, van maandag tot vrijdag, te proppen in een paar minuten met beelden bij. Dat is altijd interessant. Zo kan je onder andere zien dat Koen op een gegeven moment niet doorheeft dat hij nog wat moet zeggen. Dat is sowieso al grappig. En er zijn nog een hele hoop zaken die er gebeuren. Je kan het vinden op topradio.be, uiteraard ook in de Topradio BE-app. En er is ook dat moment geweest deze week waarop we al eens een prijsje hebben uitgedeeld. Je weet wel, hè, die tankkaart van 1000 euro. Daar hoorde ook een code bij. En die code, ja, als je met codes begint, kan het al eens gebeuren dat toevallig het getalletje 6 en het getalletje 7 na elkaar komen. En als er nu bij jou in de auto op de achterbank al iemand iets heeft geroepen, ja ja, het ging daarover.
2: Ik denk wel dat de koffer de juiste code al heeft en het was iets met speciale cijfers vandaag alleszins.
3: Inderdaad, je mag het herhalen, want dan worden we zot.
2: Was het iets met een 2?
3: Ja.
2: En dan 6-7 of
4: zo? Doe het niet, ja. Zeg nu gewoon eens 6-7 alstublieft. Is dat nu zo moeilijk? 2-6-7.
1: Luister maandagochtend naar Jeroen en Koen. Vanaf 6 uur voor meer ongehoorde ochtendradio. Hij is

0: gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische duik in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team Topradio op de Strong Vibe.

0: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
5: Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
7: Dit is Stop.
8: Ja, en onze Rode Duivels hebben duidelijk ook gescoord. De einduitslag is 5-0 België-Tunesië. De anders op headlines krijg je van Loren.
9: Een goedemiddag. We gaven vorig jaar €1,36 miljard uit aan biologische producten. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Bijna de helft van de Belgen koopt minstens 1 keer per maand bewust bio. En ook bij de boeren zelf wordt biologisch telen populairder, zegt bevoegd minister Joop Roens.
10: Dat is een methode die steeds meer in gang vindt in de Vlaamse landbouw. We zien ook in de gangbare landbouw dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt ook van biologische productiewijzen. Dus het is bij uitstek natuurlijk een wijze van werken die heel duurzaam is en rekening houdt met de impact op de omgeving.
9: Vandaag start trouwens de Bio-week. Die loopt nog tot en met volgende week zondag om biologische voeding en landbouw in de kijker te zetten. In Brussel zijn er opnieuw heel wat agenten aanwezig aan het Centraal Station. Al is het er volgens de politie voorlopig wel rustig. Jongeren hadden in chatgroepen op sociale media opgeroepen om opnieuw te gaan betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren en eergisteren kwamen al duizenden betogers op straat, onder wie heel wat amokmakers die met vuurwerk en verkeersborden naar de politie gooiden en allerlei voorwerpen in brand staken. De politie pakte in totaal zo'n 400 mensen op. De staking van de zee- en kustloodsen is voorbij. Dat bevestigt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Rond de middag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge was de hinder beperkt. Sinds begin dit jaar staakten de loodsen al verschillende keren uit onvrede met de pensioenhervorming. Mogelijk volgen er nog nieuwe acties. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft opnieuw uitgehaald naar Europa, omdat ze volgens hem niet genoeg doen om zich te verdedigen. Hij zei dat tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day, de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt dat elke Europese bondgenoot zijn steentje moet bijdragen, zoals toen. Hegseth haalde eerder al fel uit naar Europa en riep de NAVO-bondgenoten op om minder afhankelijk te worden van de VS. De Pakistaanse minister van Binnenlandse Zaken gaat naar Iran om er te onderhandelen over een mogelijk einde van de oorlog. Pakistan is de bemiddelaar tussen Iran en de VS. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren. Maar in de realiteit is daar niet veel van te merken en gaan de aanvallen gewoon voort. Het is bewolkt met buien, later vanavond droger, minima straks rond 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt, wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag en de dagen daarna wisselvallig en rond 20 graden opnieuw.
8: Dankjewel, Lore. Als je onderweg bent, is nog altijd opletten op de Antwerpsring richting Gent. Vooral voor veel vertraging. 50 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Komt door een ongeval dat gebeurd is ter hoogte van Borgerhout. Op de Antwerpsring richting Nederland is het een kwartier extra tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost. En naar Antwerpen ook een kwartier erbij tussen Ranst en Antwerpen-Oost op de E313.
7: Dit is Stop. Kurt Vermeijeren.
8: Straks om 6 uur dan is hier, dan is het op Schaamteloos. Maar dit is een beetje het voorprogramma met J-Lo bijvoorbeeld en Pitbull en Loot die er nog aankomen. Hey, goedemiddag.

0: Nee, we doen net het tegenovergestelde. We starten hier de party en vooral het weekend met de Partyroom XL. Elke vrijdag tussen 4 en 7 kan je dat beluisteren dankzij Wouter. En er is ook elke vrijdag een gast. Of gisteren waren dat twee gasten. Twee gasten die elkaar, hoe moeten we dat zeggen, wel leuk vonden. En dat is misschien nog een understatement. Ik heb het over Charo en Deborah, die je kent van Temptation Island. Mocht je absoluut niet mee zijn met wie die twee zijn. Ja, eigenlijk ging Deborah naar het eiland met haar vriend om hun relatie te testen. Dat is hetgene wat de meeste koppels daar gaan doen. En laten we zeggen dat het in het geval van Deborah niet een goede test was. Het resultaat was negatief. Haar vriend is ondertussen een ex-vriend geworden. En die Charo, ja, dat is dus een van de verleiders. En gisteren waren die hier samen te gast bij Wouter. En ik kan al verklappen dat die Charo nog altijd aan het doen is, datgene wat hij ook deed daar op het eiland. Hij probeert nog altijd Deborah te verleiden. En ja, Wouter die zat er ook tussen om een paar spannende vragen te stellen.
1: Oh, mijn vrouw van mijn leven zit in.
2: Ja, recht over jou. Zeg maar, ik vraag me nu eigenlijk af, in Temptation Island hebben jullie niet echt gekust, of het zal toch niet verder geweest zijn dan op de wang, of op de hand. Ja, maar ondertussen, is er al iets meer gebeurd? Zo'n echt kusje, zo snel? Of?
3: Nee.
2: Nee, en waarom niet? Als jullie toch.
3: Ja, gelijk ik zeg, de aantrekking is er. En ja, ik denk gewoon dat dat dan van dat klein stapje gaat je nog verder gaan en wat dan?
2: Je denkt rationeel dan?
3: Ja. Ik ben een overdenker.
0: Ja, je hoorde Charo en vooral Deborah van Temptation Island. Ik geloof er niks van. Ik heb die twee gisteren bezig gezien. Echt waar. Liefde hangt er in de lucht. En heel veel liefde hoor. Niet gekust. Maar.

0: set. En wie weet sta jij als DJ deze zomer in de spoiler room op Camping Kitsch Club.
1: Schrijf hem er nu snel in op campingkitschclub.be.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Kessie, Keno, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
9: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
8: Dus we groeien.
9: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
8: Dan is dit jouw moment.
9: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
10: Caraïbisch blauw.
11: Of tropisch groen.
10: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
10: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
13: Top. We make you move.
14: I can see in your eyes. You're about to break my heart.

Als jij toevallig deze zomer naar Ibiza trekt, ja, dan is de place to be natuurlijk de Ushuaia Club. Als je daar dan toch bent, mag je altijd een fotootje doorsturen via de Topradio BE-app. En als je daar dus bent, is de kans heel groot dat je daar, als het vrijdag is, Calvin Harris ziet rondlopen. Want bijna elke vrijdagavond gaat hij daar zijn. Nu ja, rondlopen. Hij gaat vooral die paar vierkante meter achter de draaitafel. Daar ga je hem vooral kunnen vinden, want hij gaat daar, ja, elke vrijdag het beste van zichzelf geven. Straks passeert hij nog eens met How Deep Is Your Love. Maar dat is voor na deze kerel de second voice. Ja, ik vraag me af wie dan de first voice is. Maar we gaan het antwoord.

Er zijn delen in Vlaanderen waar ze wel eens durven zeggen, ik zit op tram 3 of ik zit bijna op tram 3. Dat wil dan vooral zeggen dat je bijna 30 jaar bent. En meestal, als er een nieuwe tram aankomt, qua leeftijd toch, dan is dat geen goede zaak. De meeste mensen zitten daar niet op te wachten. Maar als het gaat over Milk Inc., dan is die tram 3 een heerlijke tram. Want ze bestaan 30 jaar. Ja, er is natuurlijk de track Madison, die je regelmatig hoort passeren. En natuurlijk de dikke party op 23 en 24 oktober in de Afas Dome in Antwerpen. Her en der tijdens de zomer gaan ze ook wel eens opduiken. En nu doen ze dat ook. Milk Inc. onderweg met Land of the Living hier bij Top.

0: Land of the Living van Milk Inc. Straks komt Thomas Gray eraan met Rumours. En dan is het nu tijd voor de Goed Nieuws Show, want een half uurtje geleden was het nog dikke miserie op de Antwerpse ring richting Nederland, maar op een half uur kan er heel veel veranderen. Het ongeval is ondertussen opgelost en dat wil ook zeggen dat je nergens langer dan 5 minuutjes moet aanschuiven. Hip hip, hoera!
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
6: En ook uw budget vakantiepech?
5: Wat?
6: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
5: Oh nee?
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.

0: Thomas Gray en zijn Rumours. Ik heb ook een geruchtje gehoord. Naar het schijnt valt er hier, vooral tijdens de week, 1000 euro te winnen. Top Delivery. Dat heeft vooral te maken natuurlijk met de Top Delivery. Het is ook echt waar, het is geen gerucht. Er valt echt 1000 euro te winnen, maar dan wel tankbudget. En hoe kan je ervoor zorgen dat dat bij jou terechtkomt? Wel, dat is eigenlijk heel simpel. Je kan jezelf nog inschrijven via onze website of topradio.be. En jezelf inschrijven voor Top Delivery. En vanaf maandag, dat is overmorgen, tussen 7 en 8, heel goed luisteren naar de radio. Want het zou misschien zomaar kunnen dat we bij jou langskomen en een pakje komen afleveren. In dat pakje zit die fameuze tankkaart van 1000 euro. Maar vooral ook, om dat pakje open te krijgen, heb je een code nodig. En die code, ja, die kan je alleen maar te weten komen als je op dat moment aan het luisteren bent naar Jeroen en Koen. Dus er zijn een paar voorwaarden. Deze week hebben we al ontdekt dat dat niet altijd even vlot loopt. Zo zijn er sommige luisteraars die te laat passeren aan hun voordeur, of te laat de deur open doen, of gewoon de deur niet open doen, of hulp moeten krijgen van luisteraars, andere luisteraars, om het uiteindelijk toch tot een goed einde te brengen. Dit is een kleine compilatie eigenlijk, een klein verslagje van wat je de afgelopen week allemaal gehoord hebt aan spanning. En hier en daar ook een klein zweetruppeltje.
1: Wat is het eerste cijfer?
2: De 9.
1: Het tweede cijfer?
2: De 5.
1: En dan het laatste cijfer?
2: 7.
1: De koffer is open!
3: Ja! Yeah!
0: Voilà, het is al gebeurd.
2: Ja.
0: Dag Lotte, goedemorgen. Jij bent 1000 euro tankbudget.
4: Ja. 7. Gaan we nog binnen de tijd? Gaat die persoon binnen de tijd nog het pakketje open doen?
0: Stop de tijd!
4: Oh, dat stopt de tijd. De tijd is om.
0: Hallo?
5: Ken je de code?
2: Ik ken de code, ja.
0: Ja, laat gaan! Ja! Ja! Jij bent de gouden tankkaart van 1000 euro.
2: Ja, jee.
0: Haast u.
6: Nog 9. 8. 7. 6.
0: En de tijd stopt.
4: Kistje is net open!

0: Ze waren gisteren nog de gast in Frankrijk tijdens het Morea Festival, dat trouwens heel dit weekend nog doorgaat. En ze waren niet alleen, beste schoon volk en vooral bekend volk. Timmy Trumpet bijvoorbeeld komt er ook langs. Oliver Heldens kan je daar ook aan het werk zien. En uiteraard Metten was er ook. Ah ja, kijk, als je boyfriend daar rondloopt, kan je meteen ook maar het beste van jezelf geven. En straks onderweg Bruno Mars en Rosé met Apatapata. En ah ja, ik ga ook nog kijken naar de playlist van Jeroen.
1: Top! Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco. Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
2: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

My Body, The Simple herken je natuurlijk wel, maar dit is vooral Evie die hem heel duidelijk door zijn mix heeft gehaald. Ja, en we moeten jou voorbereiden natuurlijk op een heerlijke avond. Dat doen we eigenlijk al dag en nacht, hè. We moeten er heerlijk in zijn. Maar vooral straks, na 6 uur, is er Jeroen met Top Schaamteloos. En hij gaat jou echt helemaal voorbereiden op een heerlijke avond. En hij gaat het ook gewoon heel de avond, ja, zorgen dat dat in orde komt met dit bijvoorbeeld. Want deze is erbij straks tussen 6 en 7. En ook dit passeert.

Hoppa, en als je weet dat de Marco passeert, ja, dan weet je natuurlijk dat het zaterdagavond is. En tijd voor Top Schaamteloos. Maar, misschien heb je het afgelopen vrijdag ook gehoord, gewoon gisterochtend. Eigenlijk was het toen ook al een klein beetje schaamteloos. Dat had alles te maken met een nieuwe track die uitgebracht is door Omdat Het Kan en Average Rob. Die zijn gisteren langs geweest bij Jeroen en Koen. Ze hebben daar een soort extra weekend waanzin, een turbo weekend waanzin in elkaar geflanst. Als je die gemist hebt, geen probleem. Hij staat gewoon op topradio.be en in de topradio B-app kan je hem ook herbeluisteren en herbekijken. Maar die mannen die kwamen niet zomaar langs. Ze hebben vooral een nieuwe track uitgebracht die eigenlijk perfect past in Top Schaamteloos. Dus bij deze begint Top Schaamteloos 5 minuutjes vroeger om jou die nieuwe track voor te stellen die je misschien gisteren gemist hebt. Dit is Turbo van Omdat Het Kan en Average Rob. Ik wens jou een fijne avond en heel veel plezier met Jeroen.

0: Embrace je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes. Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
1: Yeah.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
8: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Dit is Top! Top Headlines.
10: Een goede avond. We gaven vorig jaar 1,36 miljard euro uit aan biologische voeding. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Bijna de helft van de Belgen koopt minstens één keer per maand bewust bio. En ook bij de boeren zelf wordt biologisch telen populairder, zegt bevoegd minister Joop Roens.
11: Dat is een methode die steeds meer ingang vindt in de Vlaamse landbouw. We zien ook in de gangbare landbouw dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt ook van biologische productiewijzen. Dus het is bij uitstek natuurlijk een wijze van werken die heel duurzaam is en rekening houdt met de impact op de omgeving.
10: Vandaag start trouwens de Bio-week. Die loopt nog tot en met volgende week zondag om biologische voeding en landbouw in de kijker te zetten. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft opnieuw uitgehaald naar Europa, omdat ze volgens hem niet genoeg doen om zich te verdedigen. Hij zei dat tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day, de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt dat elke Europese bondgenoot zijn steentje moet bijdragen, zoals toen. Hegseth haalde eerder al fel uit naar Europa en riep de NAVO-bondgenoten op om minder afhankelijk te worden van de VS. Onze Rode Duivels kunnen vol vertrouwen richting het WK vertrekken. Ze wonnen overtuigend van Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bakio en Raskin. Het was voor de Duivels hun laatste oefenwedstrijd voor het WK. Al mogen we nu niet meteen gaan zweven, zegt Romelu Lukaku.
12: Ik denk dat we gewoon zien dat we goed moeten starten. Dat we dominant moeten zijn in de eerste wedstrijd, ons goed voorbereiden. En ja, er zullen momenten zijn wanneer we moeten verdedigen. En er zullen momenten zijn wanneer we aanvallend heel goed zullen zijn. Dus het is gewoon echt goed game management. Ja, dat is een goede manier om het land uit te zwaaien.
10: Overmorgen vliegen de Duivels naar de VS. Op 15 juni spelen ze daar dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Tennis dan. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam toernooi Roland Garros gewonnen. Voor de eerste keer in haar carrière. Andreeva is 19 en de nummer 8 van de wereld. Ze won de finale van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Kwalinska in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-2. Morgen spelen de mannen de finale. De Duitser Alexander Zverev neemt het dan op tegen de Italiaan Fulvio Cobolli. En dan is er nog wielrennen. De Nederlandse Demi Vollering heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Ze was de snelste in de sprint voor de Canadese Isabella Holmgren en de Duitse Antonia Niedermayer. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft wel leidster. De rit van vandaag werd wel fors ingekort door een lawine op de Finestre die de dames normaal gezien zouden beklimmen. De Ronde van Italië eindigt morgen. Bewolkt met buien. Later vanavond droger. Minima straks.

0: En daarmee is de toon meteen gezet. Ja, in onze serie goed begonnen is half gewonnen. Marco Schuitmaker mocht vandaag aftrappen met zijn engelbewaarder.
1: Het aperitief voor de ultieme zaterdagavond. Het feest begint hier en nu. Ja. Dit is Top Schaamteloos.
2: Let's go.
1: Let's go.
0: Hoe zit het, mannen? Zullen we eens lekker loco doen de komende uren?

Get ready for the lounge. DJ Jean heeft ons inderdaad gelanceerd. We zijn vertrokken tot middernacht. Is er weer Top Schaamteloos in je radio. Met straks ook DJ Sammy, je broer Teaspoon. En nu de man met zijn klein onderbroekje.

Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja, en ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your summer beat.
1: Shit. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
4: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
3: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
4: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
3: Ah, ja?
4: En daardoor veel minder potten verf, hè?
3: Ah, bon?
4: Ja.
3: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Een mens is een wezen dat af en toe van zijn fouten kan leren.
1: Tot schaamteloos. De zaterdagavond is van ons.
0: En in dat kader hebben we er weer een paar uit ons archief gesnokt. Die tot nu toe nog niet te horen waren in Topschaamteloos. En dan liggen we die zoals steeds aan je voor. En dan vragen we, hebben we ons hier schromelijk mee vergist of niet om die tot nu toe dus nog niet te draaien bij Topschaamteloos. Dit is er zo een waarvan ik vermoed dat je denkt, ja, dat je dat over het hoofd hebt gezien. Dus voilà. Ja, eerherstel, noem het zomaar voor Anonymous. It's a dream. Stop. Wake up.

nu dus helemaal schaamteloos. Vanaf nu krijgt hij ook dat label opgeplakt. Of hij daar zo blij mee is, dat is wat anders natuurlijk. Maar Anonymous hoort er toch gewoon bij. Wat is dat nu, zeg? Stop!

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Oh, rosé-weken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
0: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.

ik dacht even dat we een cover zouden hebben van, je weet nog wel, Blow the Speakers van Damoon. Dat is het natuurlijk niet, maar wel hetzelfde thema. Speakers Blowing van Funk Tribue. En als het gaat over je luidsprekers even testen, ja, dan ben je in het ideale programma daarvoor uiteraard wel terechtgekomen. Dat zou je ondertussen al moeten weten.

0: De prijs die niemand wil winnen, hier is die.
1: De schaamteloze wisselbeker.
0: En deze keer zitten we in de wereld van de sport. Als ik het goed uitspreek, is de wisselbeker deze week voor een zekere Joyce Huber? Enfin, maakt niet uit. Duits, vermoed ik, van origine. En zij heeft sinds kort het wereldrecord marathonlopen op haar naam staan. Als ik goed ingelicht ben, is ze nog niet helemaal klaar. Maar ondertussen heeft ze het record wel al scherp gesteld. En het gaat niet over zomaar een marathonnetje lopen. Nee, het is een verhaal dat je misschien wel kent. Het gaat over mensen die elke dag één marathon lopen. En dat heeft die Joyce, ik ga mij niet meer wagen naar haar familienaam, al 367 dagen aan een stuk gedaan, ondertussen zelfs al wat meer. En daarmee heeft ze het record voor vrouwen scherper gesteld. Nota bene, het vorige record was voor een Belgische, een zekere Hilde Dossonje, die dus nu wel eens een tandje zal moeten bijsteken om opnieuw in dat kader vernoemd te worden. Hè, Joyce, die is dus van plan om dat record schaamteloos heel scherp te stellen, want ze is nog altijd bezig. De schaamteloze wisselbeker is dus voor haar, ja, dat record afpakken van een Belgische en bovendien elke dag een marathon lopen. Je hebt de schaamteloze wisselbeker ook verdiend, omdat je ons allemaal, laat ons eerlijk zijn Joyce, kijk in mijn ogen, het gevoel geeft dat wij keilui zijn.

Ja, dat is nog maar de vraag, hè, of we daar later een plaatsje gaan krijgen. In de hemel, in heaven. Dus dat was DJ Sammy. Maar we gaan even naar de buren, want naar het schijnt is het daar redelijk heet. En brandt er altijd een of ander vuur. Feel the fire, dit is Astroline.

0: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is Top! Top Headlines.
3: Een goede avond. We gaven vorig jaar 1,36 miljard euro uit aan biologische voeding. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Bijna de helft van de Belgen koopt minstens 1 keer per maand bewust bio. En ook bij de boeren zelf wordt biologisch telen populairder, zegt bevoegd minister Joop Roens.
4: Dat is een methode die steeds meer in gang vindt in de Vlaamse landbouw. We zien ook in de gangbare landbouw dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt ook van biologische productiewijzen. Dus het is bij uitstek natuurlijk een wijze van werken die heel duurzaam is en rekening houdt met de impact op de omgeving.
3: Vandaag start trouwens de Bio-week. Die loopt nog tot en met volgende week zondag om biologische voeding en landbouw in de kijker te zetten. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft opnieuw uitgehaald naar Europa, omdat ze volgens hem niet genoeg doen om zich te verdedigen. Hij zei dat tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day, de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt dat elke Europese bondgenoot zijn steentje moet bijdragen, zoals toen. Hegseth haalde eerder al fel uit naar Europa en riep de NAVO-bondgenoten op om minder afhankelijk te worden van de VS. Onze Rode Duivels kunnen vol vertrouwen richting het WK vertrekken. Ze wonnen overtuigend van Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bakio en Raskin. Het was voor de Duivels hun laatste oefenwedstrijd voor het WK. Al mogen we nu niet meteen gaan zweven, zegt Romelu Lukaku.
5: Ik denk dat we gewoon zien dat we goed moeten starten. Dat we dominant moeten zijn in de eerste wedstrijd, ons goed voorbereiden. En ja, er zullen momenten zijn wanneer we moeten verdedigen. En er zullen momenten zijn wanneer we aanvallend heel goed zullen zijn. Dus het is gewoon echt goed game management. Ja, dat is een goede manier om het land uit te zwaaien.
3: Overmorgen vliegen de Duivels naar de VS. Op 15 juni spelen ze daar dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Tennis dan. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam toernooi Roland Garros gewonnen. Voor de eerste keer in haar carrière. Andreeva is 19 en de nummer 8 van de wereld. Ze won de finale van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Kwalinska in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-2. Morgen spelen de mannen de finale. De Duitser Alexander Zverev neemt het dan op tegen de Italiaan Fulvio Cobolli. En dan is er nog wielrennen. De Nederlandse Demi Vollering heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Ze was de snelste in de sprint voor de Canadese Isabella Holmgren en de Duitse Antonia Niedermayer. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft wel leidster. De rit van vandaag werd wel fors ingekort door een lawine op de Finestre die de dames normaal gezien zouden beklimmen. De Ronde van Italië eindigt morgen. Bewolkt met buien. Later vanavond droger. Minima straks.

0: Dr. Alban, hij doet in zijn leven wat hij wil natuurlijk, maar hij heeft ons ook een paar fijne plaatjes gegeven waar wij hem zeer genegen voor zijn tot op de dag van vandaag. En wie heeft ons nog fijne plaatjes in de loop der jaren toe bezorgd? Onder andere Kate Ryan. Wat een meezinger, hè. Gaan we straks draaien. Dom Dalla is erbij, nieuw werk, jawel. The Darkman mag je verwachten door jullie in het schaamteloze bibliotheek gestemd, nog niet zo heel lang geleden. En nu al RTZ, dat is een hele oude. Ik weet niet of je die nog kent.
1: Your ass off to the

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top! Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
0: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
2: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
0: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
2: En klanten altijd tevreden.
0: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
3: Wit-wit?
4: Of net niet-wit?
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: En nu een grensoverschrijdend geval.
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: Met af en toe ook eens een goede retro-bonker. Ja, dit is er zo één. En dan is het altijd een beetje twijfelen. Hè. Moet dat alleen bij onze vrienden van Retro Arena? Dat is ook een online zender die we hebben blijven. Of mogen wij dat ook een beetje kapen? Wij hier, de vrienden van Schaamteloos onder elkaar. Kijk, daar moet ik allemaal aan denken als ik deze hoor van Puncher.

Ik hoef hem niet aan je voor te stellen. Je kent hem natuurlijk. De enige vraag die nog rest is: is dit ook materiaal voor Top Schaamteloos? Zoals je weet, jij hebt daar een vinger in de pap te brokken. Reageren kan altijd via de Top-app om deze al dan niet in de vaste collectie op te nemen. Ja dan nee, hè. De wall dus van Puncher. Laat het maar weten. We staan helemaal klaar voor je al dan niet kritiek of schouderklopje. Check it.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
2: En zo'n grote badeend?
1: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
3: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.

Ja, bloemenvreten. Ik zit mij niet meteen doen, tenzij ze misschien gebakken zijn in frituurvet. Lotus Eater van Zipora. Ja, het is toch eerder daar dat we ons gaan vinden op een zaterdagavond, hoor. Straks nieuw grief, vers uit een diepvries, nu gelanceerd. Topradio, helemaal vers, maar toch schaamteloos. Na dit... Ja.

de Dance Top 1000. Non-stop via de online zender in de Topradio BE-app en topradio.be. Ook de volledige Topradio playlist.

0: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Als er een 100% schaamteloze artiest iets nieuws uitbrengt, dan luisteren wij daar met gepaste aandacht naar.
1: Helemaal vers, maar toch schaamteloos.
0: Om maar te zeggen, er is een nieuwe toe, Fabiola.

Flashback zitten we dan in. Ja, subtiel. To Fabiola, nieuwe single Everywhere I Go. Ja, het is een heel andere koek dan Freak Out en dergelijke. Ja, gaat dat de test doorstaan? We zien het wel. Is dit schaamteloos of niet? Jij beslist.

Mocht het programma toen al bestaan hebben, dan was dit natuurlijk een 100% geval van schaamteloos gekopieerd. Want The Verve is erin met een bittersweet symfonie. Op deze Waterverve van Mark van Dalen. Maar de schaamteloos gekopieerd van deze week, die moet je nog krijgen hoor.

0: Nee, nee, het is zeker niet illegaal om naar ons te luisteren. Maar wel schaamteloos natuurlijk op zaterdagavond. Heel welkom tot middernacht. Krazen wij nog door je radio. En dat razen, daar heeft deze ook een aardje van weg. DJ Visage, hopla.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
2: Schumacher.

spelen met het publiek voor professionals. En dat is hier natuurlijk DJ Frank en From the Left to the Right. En ja, we zitten hier ook in beweging met de Tiësto, Milking, de Poco Loco Gang. En nu al met deze...

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben per se strandzet als ik over mijn vloer loop.
6: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
5: Wat bedoelde?
6: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
5: Dat zal wel.
6: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
5: Echt? Dus?
6: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: de ervaring leert mij dat jullie er niks op tegen hebben om er af en toe eens wat steviger tegenin te gaan.
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: Laat ons dan deze uit de categorie Is dit niet er wat over halen. Uit het archief, tot nu toe nog niet schaamteloos. Je kent het hoe het werkte ondertussen. Wat vind je van deze DJ Yuri featuring Suzy? Suzy, is dat die van de wafeltjes?

valt toch wel mee met er volledig over. We zijn niet gewoon, hè, schaamteloze mensen onder elkaar. DJ Junior featuring Suzy en Speed Me Up mocht dus ook niet ontbreken. Of het is te zeggen, dat is de vraag natuurlijk. Hè, gaan we hem vanaf nu meer horen. In Top Schaamteloos, elke zaterdagavond op Top. En ook op de schaamteloze zender. 24 uur op 24, ambiance hoor.

0: speciale versie.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Ja, want deze keer gaat het over een subtiel dingetje. Ik weet, in Schaamteloos gekopieerd, als je regelmatig luistert hier naar ons, dan weet je dat we eigenlijk bijna altijd te maken hebben met overduidelijke gevallen van Schaamteloos gekopieerd. Maar deze keer zou het wel eens iets heel subtiels kunnen zijn. Het gaat namelijk

Ja, die heb je natuurlijk wel herkend. Hè? Dave McCallum en I Just Like To Call You My Bitch. Maar waarom zit hij nu in Schaamteloos Gekopieerd? Deze week heeft er iemand een covertje gemaakt. Ja en nee. Het gaat over de eerste seconde. Luister even mee. Dus hetzelfde plaatje nog eens. Voilà, het is al gepasseerd. Daar heb ik het over. Over wat je nu hoort. Nog een keer. Voor de duidelijkheid. Ja, die intro, sorry, misschien is het vals alarm, maar lijkt dat nu niet heel sterk op de intro van de nieuwe single van Jonas Blue?

0: aan jou dus om te oordelen of ja, dat begin die of dat van Dave McCullen gepikt is of niet. Ik vind dat ik een ontdekking gedaan heb. Sorry, ik ben een beetje fier op mezelf.
1: It's too-

0: Ja, er zijn zo van die platen waar je niks meer moet bijzeggen, hè.
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: Alle commentaar overbodig. Kraantje, papi en pompen. En wij pompen hier, zoals je weet, de hele zaterdagavond lustig door. En wat meer is, we zijn in de helft. Hip hip hip hoera.

Axel, natuurlijk en Drop That Beat. Ook één dag vliegje geweest, moet daar eerlijk in zijn. Maar goed, die zijn schering en inslag bij Schaamteloos. In dat kader straks ook Forward Jumper, The Two Brothers on the Fourth Floor. Alhoewel, die hebben wel meer dan één hitje gehad. Dara, dat is een nieuwe ster aan het firmament. Dankzij het Songfestival voorlopig één dag vliegje. Die komen allemaal voorbij dit uur. En dit zijn de 740 Boys.

0: 2, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte kek, 7, 8, gute nacht.
1: Een mens is een wezen dat af en toe van zijn fouten kan leren.
2: Toch schaamteloos. De zaterdagavond is van ons.
1: En in dat kader hebben we er weer een paar uit ons archief gesnokt. Die tot nu toe nog niet te horen waren in Topschaamteloos. En dan leggen we die zoals steeds aan je voor. En dan vragen we, hebben we ons hier schromelijk mee vergist of niet om die tot nu toe dus nog niet te draaien bij Topschaamteloos. Dit is er zo een waarvan ik vermoed dat je denkt, ja, dat je dat over het hoofd hebt gezien. Dus voilà. Ja, eerherstel, noem het zomaar voor Anonymous. It's a dream. Stop. Wake up.

vanaf nu dus helemaal schaamteloos. Vanaf nu krijgt hij ook dat label opgeplakt. Of die daar zo blij mee is als wat anders natuurlijk. Maar Anonymous hoort er toch gewoon bij. Wat is dat nu zeg? Stop!

Geeft u toch plezant om eens terug te horen. De Ace of Base, die had er ook een grote hit met All That She Wants. Ja, en als er een grote hit is, dan volgen er altijd een paar opvolgertjes die het wat minder doen. Dat was er eentje van Lucky Love. Maar als jij wel in love bent, dan mag je nu een vreugdedansje doen. Al jumpend voor mijn part met For a Jumper en

0: De prijs die niemand wil winnen, hier is die.
1: De schaamteloze wisselbeker.
0: En deze keer zitten we in de wereld van de sport. Als ik het goed uitspreek, is de wisselbeker deze week voor een zekere Joyce Huber. Enfin, maakt niet uit. Duits, vermoed ik, van origine. En zij heeft sinds kort het wereldrecord marathonlopen op haar naam staan. Als ik goed ingelicht ben, is ze nog niet helemaal klaar. Maar ondertussen heeft ze het record wel al scherp gesteld. En het gaat niet over zomaar een marathonnetje lopen. Nee, het is een verhaal dat je misschien wel kent. Het gaat over mensen die elke dag één marathon lopen. En dat heeft die Joyce, ik ga mij niet meer wagen naar haar familienaam, al 367 dagen aan een stuk gedaan, ondertussen zelfs al wat meer. En daarmee heeft het record voor vrouwen scherper gesteld. Nota bene, het vorige record was voor een Belgische, een zekere Hilde Dossonje, die dus nu wel eens een tandje zal moeten bijsteken om opnieuw in dat kader vernoemd te worden. Hè, Joyce, die is dus van plan om dat record schaamteloos heel scherp te stellen, want ze is nog altijd bezig. De schaamteloze wisselbeker is dus voor haar, ja, dat record afpakken van een Belgische en bovendien elke dag een marathon lopen. Je hebt de schaamteloze wisselbeker ook verdiend, omdat je ons allemaal, laat ons eerlijk zijn Joyce, kijk in mijn ogen, het gevoel geeft dat wij keilui zijn.

ondertussen is het donker geworden, maar dat is natuurlijk geen probleem op zaterdagavond, want dan komen de spotlights net iets beter tot zijn recht. De muziek, daar zorgen wij voor. De lightshow, dat doe je maar zelf op een of andere manier. Maar wij zorgen dus voor muziek als dit. DJ

Maar komt dat goed uit, zeg. I like to move it. Geen probleem, wij hebben nog wel wat achter de hand om jou helemaal uit je bol te laten gaan vanavond. Onder andere Amber Bros, Jekyll & Hyde, The Party Freaks, what's in a name. En Lies. Ja, dat klinkt niet meteen als geweldig, maar het is die remix die we gaan draaien natuurlijk die daar gaat voor zorgen. Maar nu is het eerst Makina Time.

0: En nu een grensoverschrijdend geval.
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: Met af en toe ook eens een goede retro-bonker. Ja, dit is er zo één. En dan is het altijd een beetje twijfelen, hè. Moet dat alleen bij onze vrienden van Retro Arena? Dat is ook een online zender die we hebben blijven. Of mogen wij dat ook een beetje kapen? Wij hier, de vrienden van Schaamteloos onder elkaar. Kijk, daar moet ik allemaal aan denken als ik deze hoor van Puncher.

Ik hoef hem niet aan je voor te stellen. Je kent hem natuurlijk. De enige vraag die nog rest is: is dit ook materiaal voor Topschaamteloos? Zoals je weet, jij hebt daar een vinger in de pap te brokken. Reageren kan altijd via de Top-app om deze al dan niet in de vaste collectie op te nemen. Ja dan nee, hè. De wall dus van Puncher. Laat het maar weten. We staan helemaal klaar voor je al dan niet kritiek of schouderklopje.

is een nummer dat al een tijdje rondspookt in onze playlist. Maar we blijven het goed vinden. Niet in het minst omwille van de titel, want die paste ook bij ons natuurlijk in dit programma. Scandalous, dat zal wel zijn. Dat was Amber Broers.

0: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Als er een 100% schaamteloze artiest iets nieuws uitbrengt, dan luisteren wij daar met gepaste aandacht naar.
1: Helemaal vers, maar toch schaamteloos.
0: Om maar te zeggen, er is een nieuwe toe, Fabiola.

0: flashback zitten we dan in. Ja, subtiel. To Fabiola, nieuwe single Everywhere I Go. Ja, het is een heel andere koek dan Freak Out en dergelijke. Ja, gaat dat de test doorstaan? We zien het wel. Is dit schaamteloos of niet? Jij beslist.
1: Hello party people. This is your captain, Sean Chef speaking. Welcome aboard Party Freaks Airways. After takeoff, we will bump up the sound system. Because we're going...

Dat is hier allemaal geen toeval natuurlijk, want dit is ook het juiste uur, het juiste moment op de zaterdagavond dat het feest eigenlijk op zijn hoogtepunt moet zijn. Vandaar de Party Freaks en ik moet zuipen. Moeten. Wij moeten de zustertjes niks. Alhoewel, misschien moet je nu wel gewoon in de juiste houding gaan staan, want als je dit op vijven draait, dan zijn er wel altijd een paar die de juiste danspasjes kennen. Laat u gaan, dit is het smitje.

0: Alle toeters nog aan toe, daar was hij weer. De Carnaval de Paris van Dario G.
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: Allee, hè. We zijn al aan het laatste uur. Jongens, dat vliegt hier voorbij, het is niet te geloven. We hebben Capella in dit uur zitten. Flesh and Bones mag je verwachten. Cisco Kid komt allemaal nog voorbij voor middernacht. En wie kent er de tijd van de confetti's nog?
2: Ladies and gentlemen.

0: ervaring leert mij dat jullie er niks op tegen hebben om er af en toe eens wat steviger tegenin te gaan.
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: Laat ons dan deze uit de categorie Is dit niet er wat over halen uit het archief. Tot nu toe nog niet schaamteloos. Je kent het hoe het werkte ondertussen. Wat vind je van deze DJ Yuri featuring Suzy? Suzy, is dat die van de wafeltjes?

harder. Go faster. Take me deeper. Make me come harder.

Maar dat valt toch wel mee met er volledig over. We zijn iets gewoon, hè, schaamteloze mensen onder elkaar. DJ Jurien featuring Susie en Speed Me Up mocht dus ook niet ontbreken. Of het is te zeggen, dat is de vraag. Natuurlijk gaan we hem vanaf nu meer horen. In Top Schaamteloos, elke zaterdagavond op Top. En ook op de schaamteloze zender. 24 uur op 24, ambiance hoor.

die heb je natuurlijk wel herkend. Hè? Dave McCallum en I Just Like To Call You My Bitch. Maar waarom zit hij nu in Schaamteloos Gekopieerd? Deze week heeft er iemand een covertje gemaakt. Ja, nee. Het gaat over de eerste seconde. Luister even mee. Dus hetzelfde plaatje nog eens. Voilà, het is al gepasseerd. Daar heb ik het over. Over wat je nu hoort. Nog een keer. Voor de duidelijkheid. Ja, die intro, sorry, misschien is het vals alarm, maar lijkt dat nu niet heel sterk op de intro van de nieuwe single van Jonas Blue?

Aan jou dus om te oordelen of Van Dave McCullen gepikt is of niet. Ik vind dat ik een ontdekking gedaan heb. Sorry, ik ben een beetje fier op mezelf.

dat vind ik nu sympathiek. Dat je dat zegt zo helemaal. Bijna op het einde van het programma. Oh, ik zal je nooit vergeten. Can't get you out of my head. Ah, wel, dan heb ik ook nog wat lieve woorden voor jullie. Maak er nog een fantastische zaterdagnacht van. En tot volgende week voor meer van dit.

0: Bye.
1: We make you move. This is Top